0: Mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek gaan bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met het plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich wel zorgen over de omvang van de nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. En de wedstrijd tussen Ierland en Oostenrijk in de Nations League afgelopen avond is 2 keer stilgelegd door pro-Palestijnse protesten. De scheidsrechter legde de wedstrijd in de 20e minuut kort stil nadat tennisballen met erop de Palestijnse vlag op het veld waren gegooid. Later liep nog een man het veld op. Ierland speelt dit weekend tegen Israël en dat was voor actievoerders reden om te protesteren. De wedstrijd tegen Oostenrijk lag niet lang stil, het werd uiteindelijk 2-2. Het weer, het is droog en helder, met weinig wind en een graad of 10. In de ochtend is er eerst nog zon, maar 's middags zijn er meer wolken. Het blijft dan wel droog en het wordt in de middag ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. In Almere is een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit dat pand sloegen en er grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het vuur is inmiddels wel weer onder controle. De brandweer is nog enige tijd bezig met nablussen in Almere buiten. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen in Katwijk. De gemeenteraad heeft ingestemd met de vergunningsaanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. De ter dood veroordeelde Christa Pike leeft nog en krijgt zorg om haar leven te redden, zegt haar advocaat. De Amerikaanse vrouw van 50 zou gisteren in de staat Tennessee worden geëxecuteerd. Maar dat mislukte. Ze wordt nu behandeld in een ziekenhuis in Nashville. Pike kreeg ruim 30 jaar geleden al de doodstraf opgelegd, omdat ze een vrouw van 19 had vermoord. Er is een onderzoek geopend naar haar mislukte executie en voorlopig gaan andere executies in Tennessee daardoor niet door. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanmorgen eerst zon, 's middags dan wat meer wolken. Het blijft wel droog en het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om dan naar het katshuis te komen. Vakbonden FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De gesprekken volgen op de stap van het kabinet om de bezuiniging op de sociale zekerheid te schrappen. Het kabinet wil wel met de bonden en werkgevers kijken hoe de problemen die er zijn met de uitkeringen opgelost kunnen worden. Een van de grootste farmaceuten ter wereld mag in Katwijk een nieuwe grote medicijnfabriek bouwen. De gemeente is akkoord gegaan met dat plan. De Amerikaanse farmaceut Eli Lilly wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. Bij het LUMC in Leiden is de hulpverlener aangekomen die besmet is geraakt met ebola. Het gaat om een medewerker van Artsen zonder Grenzen. De man raakte besmet toen hij aan het werk was in de Democratische Republiek Congo, waar momenteel een grote uitbraak van ebola is. De hulpverlener werd met een privévliegtuig naar Nederland gehaald en is in de afgelopen avond naar Leiden gereden. Daar zijn ze voorbereid om de besmette hulpverlener apart op te nemen en te verzorgen. Volgens het LUMC lopen andere patiënten en bezoekers geen gevaar. 4 astronauten zijn in een recordtempo naar ruimtestation ISS gereisd. Ze deden er net geen 8 uur over. Volgens de NASA is dat een nieuw Amerikaans snelheidsrecord. Voor de reis werd een raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX gebruikt. Ook de gunstige ligging van het ruimtestation op het moment van de lancering maakte de snelle reis mogelijk. De 4 astronauten verblijven een half jaar in het ISS. Het weer, het is droog met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend zon, 's middags wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog. Het wordt in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is

0: van RTV 4.
1: RTV 4. And you can dance. For inspiration.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: TV 4 Nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft de afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De politiek in Katwijk worstelde wel met de gevoelens die speelden in de kustplaats. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek in de omgeving. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Op beelden is te zien dat er vlammen uit het pand sloegen en grote rookwolken bij vrijkwamen. Over de oorzaak is nog niets bekend. Overwege de nacht was het vuur in Almere wel weer onder controle. Brandweer was daarna nog een enige tijd bezig met nablussen. In de Nations League heeft Oranje gisteravond gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland achter met 2-0. Maar na de rust scoorden Van Dijk en Reinders en eindigde de wedstrijd toch in een gelijkspel. Van Dijk noemde na de wedstrijd de eerste helft onacceptabel. Volgens Denzel Dumfries was er ook veel woede in de kleedkamer tijdens de rust. Toch was hij tevreden hoe Oranje in de tweede helft de wedstrijd weer om kon draaien. Algerije heeft de doodstraf ingevoerd voor mensen die doelbewust een bosbrand hebben aangestoken. In het Noord-Afrikaanse land waren dit jaar meerdere ernstige bosbranden, waarbij volgens een onafhankelijk medium zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de meest passende maatregel om deze vele branden aan te pakken. In Algerije staat de doodstraf nog altijd in de wet, maar wordt eigenlijk sinds 1993 niet meer uitgevoerd. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wel wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil in Katwijk diabetes- en afslankpillen gaan maken. Heel wat Katwijkers maakten zich zorgen over de omvang van die nieuwe fabriek. Het complex wordt zo'n 20 hectare groot en komt vlakbij een recreatieplas te staan. De vakbonden en werkgeversorganisaties gaan komende woensdag weer praten met het kabinet over de toekomst van de sociale zekerheid. 6 organisaties zijn uitgenodigd om naar het Katshuis te komen. Vakbond FNV en CNV hebben al laten weten op de uitnodiging in te gaan. En daarmee is de kans groot dat de andere partijen de uitnodiging ook zullen accepteren. De hulpverlener die in de Democratische Republiek Congo besmet raakte met ebola is aangekomen in Leiden. De medewerker van Artsen zonder Grenzen wordt de komende tijd verzorgd en behandeld in het LUMC. Volgens het ziekenhuis lopen andere patiënten geen gevaar. Ook bezoek kan gewoon doorgaan. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland gisteravond. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. En de slimste mens was gisteravond weer voor het eerst op tv te zien na het overlijden van jurylid Paulien Cornelissen. De aflevering van woensdag werd niet uitgezonden, omdat toen net bekend was geworden dat ze was overleden. In overleg met de familie is besloten om het al opgenomen seizoen wel nog

0: helemaal uit te zenden. Presentator Herman van der Zand zei gisteren voorafgaand aan de uitzending dat het wel gek zal zijn om Paulien Cornelissen nog te zien. Maar misschien ook wel heel fijn. Het weer, het is droog en helder met weinig wind en een graad of 10. Vanochtend veel zon, 's middags dan wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
4: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
5: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
6: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
5: Help je mee?
7: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Dit is RTV 4.
10: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft afgelopen avond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek in Katwijk bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In Almere is vannacht een grote brand uitgebroken in een gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. Over de oorzaak is nog niets bekend. Halverwege de nacht was het vuur in Almere weer onder controle. Bondscoach Xavi Hernandez heeft sorry gezegd voor het spel van Oranje in de Nations League wedstrijd tegen Griekenland. De eerste helft was volgens Xavi heel slecht en ook zijn fout als trainer. Daarin kwam Nederland op 2-0 achterstand. In de tweede helft wist Oranje wel te scoren en werd het nog een 2-2 gelijkspel. Het weer, eerst veel zon, later meer wolken, maar blijft wel droog en een graad of 20.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Delsion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtdal.

0: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: Glazenwasser nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalfshovendalsen.nl of bel 0529 43 1207.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
5: RTV 4 Nieuws.
6: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel, komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen, zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat waarschijnlijk tijdelijk. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. De verantwoordelijk minister vindt de doodstraf de passende maatregel om aangestoken bosbranden aan te pakken. De makers van De Slimste Mens gaan jurylid Paulien Cornelissen ongelooflijk missen. Dat heeft presentator Herman van der Zandt gezegd, voorafgaand aan de aflevering van gisteravond. Hij omschreef haar met deze woorden.
7: Vrolijk en vriendelijk. Spitsvondig en slim. En met een bijzondere kijk op de wereld om ons heen. Als jurylid van De Slimste gaf ze elke kandidaat en elke collega een veilig en vertrouwd gevoel. En mij ook.
6: In overleg met haar familie is besloten de afleveringen van dit seizoen met Paulien Cornelissen gewoon uit te zenden. In de Nations League heeft Oranje gelijk gespeeld tegen Griekenland. Het werd 2-2. In de eerste helft speelde Oranje zwak en stond Nederland met 2-0 achter. Maar na rust scoorden Van Dijk en Reinders. Bondscoach Xavi Hernandez is niet tevreden met het gelijkspel en bood zijn excuses aan voor de eerste helft. Die was slecht en dat was zijn fout als trainer, zei hij na afloop.
8: I'm never happy with the draw, but watching the game in the first half, we did so bad. So bad, I think it's my mistake as a coach.
6: Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer, in het westen en noordoosten plaatselijk dichte mist. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
10: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
11: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
12: Dit is RTV 4.
13: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Algerije wil mensen die doelbewust een bosbrand hebben veroorzaakt de doodstraf geven. Het besluit volgt op een reeks ernstige bosbranden in het Noord-Afrikaanse land, waarbij dit jaar zo'n 200 mensen zijn omgekomen. Er is groen licht voor de bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland. Het Amerikaanse Eli Lilly wil in Katwijk een fabriek bouwen waar diabetes en afslankpillen gemaakt gaan worden. De gemeenteraad van Katwijk stemde gisteravond in met het plan. Het weer. Vanochtend zon, in de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Deltion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De N330 Gummelo-Varsseveld is in beide richtingen dicht tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18 door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: RTV 4.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomer. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel.

0: Schippers, tot snel.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De inflatie is de afgelopen maand weer iets opgelopen, meldt het CBS. De prijzen stegen met 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Dat de inflatie hoger uitviel komt voornamelijk door de duurdere brandstoffen zoals benzine en diesel. Ook de aardgasprijzen zijn gestegen. Boodschappen werden daarentegen iets goedkoper, maar volgens het CBS is dat tijdelijk. Omdat de energieprijzen blijven stijgen, zullen ook de producten in de supermarkt weer duurder worden. De bouw van de grootste farmaceutische fabriek in Nederland kan doorgaan. De gemeenteraad van Katwijk heeft gisteravond ingestemd met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly. Het bedrijf wil een fabriek bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. Veel Katwijkers maken zich zorgen over de komst van zo'n grote pillenfabriek.
3: En zorgen gaan over het lozen van vervuild water. Rechtszaken tegen de farmaceut. De ongekende grootte en de hoogte van het gebouw. De negatieve gevolgen voor het milieu. De toename van verkeer, geluidshinder.
2: Zo'n 500 mensen komen in de fabriek te werken. De Tweede Kamer wil dat meer bedrijven kiezen voor vervoer van goederen over het spoor in plaats van over de weg. Dat scheelt files en is beter voor het milieu. Bedrijven vinden het nu te duur, zeker als je het vergelijkt met België en Duitsland. Daarom vindt de Kamer dat het kabinet moet helpen. De staatssecretaris laat zich eerst informeren.
4: Ik wil vooral van de goederenvervoerders horen, wat helpt jullie nu het meest? Ik weet dat Duitsland en België subsidiëren, maar wat ik vooral met hen wil bespreken, hoe ondersteun ik jullie het meest?
2: Het goederenvervoer in Nederland daalt al jaren. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de op één na snelste. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Het is een graad of 10. In de ochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Show.
1: Verkeer!
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files in het oosten van het land, maar wel een wegafsluiting. De N330 Gummelo-Varsseveld is in beide richtingen dicht. Tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18 door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel, Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
12: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
13: Dit is RTV 4.
1: De ochtend van RTV 4.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De inflatie was afgelopen maand 3,4%. In augustus was dit nog 3,3%. Met name brandstoffen werden duurder. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Max Verstappen heeft bij de eerste training voor de Grand Prix op het circuit van Sepang in Maleisië de snelste tijd neergezet. Mercedes-coureur George Russell was de één na snelste. Het weer. In het noorden en midden mogelijk dichte mist. Later vanochtend zon. In de middag wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden.
1: RTV 4. Streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tenslotte, het Deltion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover Streeknieuws uit het Vechtdal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Korte file in het oosten van het land op de N811 Lobith richting Zevenaar. Voor Babberich 2 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N330 Hummelo-Varsseveld is in beide richtingen dicht door een ongeluk tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. RTV 4.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen

0: Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Kate is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Kate in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkate.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door de hevige scholierenprotesten in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren liep het op veel plaatsen uit op geweld, waarbij gewonden vielen, zegt correspondent Saskia Houttuin.
3: In Marseille is schoolpersoneel overgoten met benzine. Op tientallen plekken waren er hevige confrontaties, stenen gooien, traangas. De Franse regering deed het daarom inmiddels ook niet meer over scholierenprotesten, maar echt over stedelijk geweld.
2: Het scholierenprotest is vanuit Frankrijk ook overgewaaid naar België. In Luik blijven daarom alle middelbare scholen dicht. Zuid-Korea heeft Oekraïne gewaarschuwd om snel met excuses te komen. Dat land maakte onlangs bekend dat het twee Noord-Koreaanse krijgsgevangenen naar Zuid-Korea had gestuurd. Volgens de president van Zuid-Korea was afgesproken dat die uitlevering geheim bleef. Zuid-Korea probeert de banden te verbeteren met Noord-Korea. Daarom ligt een dergelijke uitlevering van krijgsgevangenen gevoelig. Als Oekraïne geen excuses maakt, volgen er volgens de president van Zuid-Korea maatregelen. Wat hij dan gaat doen, zei hij er niet bij. Precies 75 jaar geleden was in Nederland de eerste tv-uitzending te zien. Destijds stonden duizenden mensen voor de etalages van radiowinkels of keken in een café. De koninklijke familie keek op Paleis Soestdijk. De eerste uitzending duurde 1,5 uur en die klonk zo.
4: Het is een begin. En we kunnen zeggen dat deze beginperiode een oefenperiode is.
2: Vandaag geopend in Museum Beeld en Geluid een tentoonstelling die stilstaat bij 75 jaar tv. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het weer. In het noordoosten van Nederland en in Utrecht kan plaatselijk dichte mist voorkomen. Later vanochtend zon, 's middags wat meer wolken, maar het blijft wel droog bij 20 graden. Dit was het NOS Show.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Geen files in het oosten van het land, maar wel een wegafsluiting. De N330 Gummelo-Varsseveld is in beide richtingen dicht tussen Doetinchem en de aansluiting met de N18 door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
8: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
9: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
10: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
11: Dit is RTV 4.
12: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Deltion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover Streeknieuws uit het Vechtdal.

0: online.
1: RTV 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd.

0: Pluto.nl.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Meer dan 400 scholen in Frankrijk houden vandaag de deuren dicht. Dat heeft alles te maken met de scholierenprotesten van de afgelopen dagen. Die liepen gisteren op meerdere plekken flink uit de hand. Zo werd op een aantal scholen brand gesticht en ook werden veel vernielingen aangericht. In Marseille werd schoolpersoneel aangevallen. Er zijn duizenden mensen opgepakt, onder hen zijn veel minderjarigen. Ook in Luik in België vonden spontaan acties onder scholieren plaats. Ook daar houden alle middelbare scholen vandaag uit voorzorg de deuren dicht. Amerika stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. De USS Theodore Roosevelt voegt zich eind deze maand bij twee schepen die er al liggen. Elk van de vliegdekschepen wordt vergezeld van een groep andere schepen. De Roosevelt-groep omvat onder meer twee schepen die gespecialiseerd zijn in amfibische aanvallen. Alles bij elkaar zijn er 7000 marinemensen en 2000 mariniers aan boord. Curaçao heeft ook zijn derde wedstrijd in de CONCACAF Nations League gewonnen. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat was met 1-0 te sterk voor Trinidad en Tobago. Het enige doelpunt in Willemstad kwam op naam van Bakuna. Eerder deze interlandperiode won Curaçao ook al van Costa Rica en Nicaragua. Daarmee staat het eiland bovenaan groep A. Het vierde en laatste duel is opnieuw tegen Trinidad en Tobago. Alleen bij een ruime nederlaag kan Curaçao een plek in de kwartfinale van de Nations League nog mislopen. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van een graad of 20. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en ook weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Dit is RTV 4.
9: Kickstart.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tenslotte, het Deltion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover Streeknieuws uit het Vechtdal. Yeah!

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Minister Van Weel zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Binnen de commissie klinkt irritatie omdat de Nederlandse minister zegt dat het een sanctie is, bedoeld om de druk op Sierra Leone op te voeren om drugscrimineel Jos L. uit te leveren. Volgens Brussel is het stopzetten van de miljoenensteun officieel een puur technische kwestie. Het stoppen van hulp vanwege een politieke reden mag juridisch niet. Maar Van Weel blijft bij zijn verhaal en zegt dat hij op missie is om de crimineel uitgeleverd te krijgen. Een vertoning van de Israëlische documentaire NASA in Delft is gistermiddag verstoord. De film gaat over het grote aantal burgerdoden in Gaza. Een vrouw liep naar voren en sprak de zaal toe. Ze zei dat ze een overlevende van de Hamas-aanslagen van 7 oktober is. En dat ze bij die aanslagen haar zoon en man is verloren. Op video's op sociale media is te zien dat er vanuit het publiek wordt geroepen dat ze weg moet gaan. Uiteindelijk gingen de lichten aan en de vrouw zou deel uitmaken van een groep die strijdt tegen anti-Israëlische

0: door de universiteit geschorst. De regering Trump stuurt een derde vliegdekschip naar het Midden-Oosten. Het aantal Amerikaanse zeelieden in het gebied stijgt daardoor tot ruim 20.000. President Trump heeft het de laatste tijd steeds vaker over nieuwe aanvallen op Iran. Het weer, het is een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist, maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van drie bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
5: Zin in topkwaliteit gedroogd vlees? Ga naar beefjerkykopen.nl. Daar hebben ze het grootste assortiment topkwaliteit jerky en biltong van Nederland. Met veel eiwitten, weinig of geen toegevoegde suiker, originele smaak en eerlijke prijzen. Beefjerkykopen.nl. Nederlands oudste en grootste webshop voor topkwaliteit gedroogd vlees.
6: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
7: Dit is RTV 4.
8: Kickstart.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Delsion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech Ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in zorg en welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover Streeknieuws uit het Vechtdal.

0: RTV+ en online.
1: RTV4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. 3 jaar geleden maakte koning Willem-Alexander excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. Het kabinet is blij dat de gemeenteraad in Katwijk instemt met de bouw van een grote fabriek van farmaceut Eli Lilly. Minister Hermans van Volksgezondheid noemt het goed nieuws voor de lokale en nationale economie. Ook noemt ze het goed dat er in Nederland en Europa grote geneesmiddelenfabrieken zijn. Gisteren stemde de Katwijkse gemeenteraad in met de aanvraag van het Amerikaanse Eli Lilly om een fabriek te bouwen van 20 hectare groot, waar diabetes en afslankpillen zullen worden gemaakt. In de fabriek in Katwijk gaan zo'n 500 mensen werken. Justitieminister Van Wiel blijft erbij dat het stopzetten van de Europese steun aan Sierra Leone gekomen

0: dat het universitaire ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden. Morgen begint opnieuw met lokale mist. Maar ook dan overdag veel zon en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
4: Dit is RTV 4.
5: Het Amazing Menu.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Oranjes hebben eeuwenlang het kolonialisme gesteund en daar ook flink aan verdiend, blijkt uit een groot onderzoek naar het Koningshuis in die tijd. Toch hadden de Oranjes maar weinig invloed op het beleid. Koning Willem-Alexander had zelf om het onderzoek gevraagd. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. De minister Van Wil zegt dat er geen spanning is tussen hem en de Europese Commissie over het stopzetten van steun aan Sierra Leone. Hij blijft erbij dat het om een drukmiddel gaat dat ertoe moet leiden dat drugscrimineel Jos L. wordt uitgeleverd. Het weer, veel zon vanmiddag en een graad of 20. Morgen ongeveer hetzelfde.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Daniel en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tenslotte, het Deltion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover streeknieuws uit het Vechtdal.
1: Het Mazing Menu. RTV 4.

0: Amazing menu. RTP 4.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Koning Willem-Alexander noemt de conclusies naar de rol van de Oranjes in het koloniale verleden van Nederland schrijnend en confronterend. In het net gepresenteerde onderzoek staat dat de voorouders van de koning eeuwenlang het kolonialisme hebben gesteund en eraan hebben verdiend. Willem-Alexander zei dat de conclusie hem raakt.
4: Voor mij is uw onderzoek met zijn ongemakkelijke uitkomsten een extra stimulans om mijn volle krachten te blijven geven aan wat ik bij mijn inhuldiging heb gezworen. Namelijk om de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen te beschermen.
3: Koning Willem-Alexander heeft zelf 3 jaar geleden opdracht gegeven tot dit onderzoek. Toen maakte hij ook excuses dat zijn voorouders zich niet hadden verzet tegen de slavernij. In de Europese landen is de inflatie afgelopen maand opgelopen tot 3,8%. Dat komt vooral door de opnieuw gestegen brandstofprijzen. In Nederland kwam de inflatie op 3,4%, meldt het CBS, iets hoger dan een maand eerder. Naast diesel en benzine is ook elektriciteit duurder geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-doden gestegen tot net boven de 4000. Het totaal aantal besmettingen ligt op 8300. Sinds half mei hebben artsen moeite met het onder controle krijgen van de epidemie. Gisteren werd bekend dat het Universitaire Ziekenhuis in Leiden een patiënt opneemt die besmet is met ebola. Het is een medewerker van Artsen zonder Grenzen. En een Palestijnse student uit Maastricht die had geroepen dat hij meedeed aan de Hamas-aanval van 7 oktober, wordt niet vervolgd. Volgens het OM had hij niets met die aanval te maken. Er is ook geen sprake van opruiing of terrorisme. Een video waarin de student zijn uitspraken deed veroorzaakte veel onrust op zijn universiteit. Het weer, een zonnige dag met een middagtemperatuur van ongeveer 20 graden.

0: RTV 4 Streeknieuws.
1: Mijn naam is Daniel en dit is het Streeknieuws uit het Vechtdal. Bij een zwaar verkeersongeluk op de N48 bij Zuidwolde zijn dinsdagmiddag een 53-jarige vrachtwagenchauffeur uit Hardenberg en een 56-jarige chauffeur zonder vaste woon- of verblijfplaats om het leven gekomen. Bij het ongeval op de provinciale weg waren in totaal 3 vrachtwagens en 3 personenauto's betrokken. Het dodelijke ongeval volgt op recente kritiek van weggebruikers op de vernieuwde inrichting van de N48, waarna Rijkswaterstaat automobilisten opriep tot extra voorzichtigheid. De gemeente Hardenberg heeft de minister van Asiel en Migratie verzocht om de komende 2 jaar vrijgesteld te worden van het realiseren van nieuwe opvangplekken voor asielzoekers. Aanleiding is de trage ontruiming van het voormalige AZC op bedrijventerrein Heemsterveen, waar COA de gemaakte afspraken over het vertrek van de bewoners met maanden overschreed. En tot slot, het Delsion College in Zwolle biedt vanaf 2027 de cursus Tech-ambassadeur in Zorg en Welzijn aan. De cursus is bedoeld voor professionals in Zorg en Welzijn die binnen hun organisatie een rol willen spelen bij de toepassing van zorgtechnologie en innovatie. En tot zover Streeknieuws uit het Vechtdal.
0: Het Mazing Menu. RTV 4.

0: RTV+ en online.
1: RTV 4. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Voor de grootste keuze

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV 4 Nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes onderscheiden zich in hun steun aan kolonialisme en slavernij niet van de rest van de Nederlandse elite en ook niet van andere vorsten in Europa. Dat zegt Gert Oostindie, de leider van het onderzoek naar het verleden van de Oranjes. Volgens de onderzoeker pleit dat hen daardoor niet vrij. Ze wisten van verzet tegen slavernij en kolonialisme, maar deden er eeuwenlang niets mee. Volgens Oostindie is de tijdsgeest geen excuus en hadden de Oranjes zich anders kunnen opstellen. Uit het

0: van 75 miljoen euro. En nu heeft hij zo'n 70 miljoen schuld. Een poging van Van der Most om de veiling van het Gelderse landgoed te voorkomen werd vorige week tegengehouden door de rechter. De gezagvoerder die eergisteren werd neergestoken door zijn co-piloot heeft voor het eerst zijn verhaal gedaan. De piloot uit India zei in een videogesprek met de Indiase premier Modi dat hij wilde voorkomen dat anderen zouden sterven. Hij was al gewond, maar kreeg nog net de afgesloten deur naar de cockpit open. Andere mensen konden daarna de co-piloot overmeesteren. Manchester City gaat in beroep tegen de beschuldigingen van fraude. Volgens de Premier League pleegde de Britse club miljoenen fraude in zijn weg naar de Engelse en Europese top. Maar City zegt dat er veel juridische fouten zijn gemaakt en ontkent de beschuldigingen. De club moet rekening houden met zware straffen, zoals puntenaftrek of uitsluiting van de Premier League. Het weer, droog en geregeld zon. Het is 20 graden. Morgen eerst mistbanken. En later komt de zon er weer bij. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Yes, dankjewel. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Op de N36 staan ze te flitsen bij Stegen bij 33,6. En op de A28 staan ze ook nog te flitsen tussen Meppel en Zwolle bij 109,7. Doe voorzichtig aan.
2: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
3: Ah!
4: Oeh, gaat het?
3: Dan moet hier echt licht komen.
5: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit een nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op Kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
6: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
7: Dit is RTV 4.
8: Studio Paard.
1: En het is de vrijdagmiddag van RTV 4. Leuk dat je erbij bent. Zometeen Selena Gomez, Marshmallow onderweg. Wolves, dan deze van Samba en 12 to 12.
7: RTV 4. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.

0: Selena Gomez, Marshmallow, Wolves hoor je bij RTV 4. Een hele goede middag. 12 minuten over 2. Het is vrijdag 2 oktober 2026. Leuk dat je erbij bent. Het is tijd voor een spliksplinter nieuwe editie van
1: Studio Paard.
2: Rick Maliepaard.
0: Hallo, hallo, hallo. Het is Studio Paard op de vrijdagmiddag met mij, Rick Maliepaard.
3: Maliepaard, wat een gekke naam eigenlijk.
0: En tot en met een uurtje of hoe laat maken we ervan? 5 uur vanmiddag zullen we dat maar doen. Gewoon lekker bij jou op de radio. Wat ben jij aan het doen? Kan ik iets voor je betekenen deze middag? Laat het vooral weten. rtv4.nl/app. Verzoekjes, dingetjes, datjes, alles is welkom. rtv4.nl/app is de plek waar je moet zijn deze middag. Ik zit eventjes in op de kalender te kijken. Het is vandaag Nationale Ouderendag. Ook Internationale Dag voor het, van het geweldloos verzet. En Internationale Dag van de gekweekte dier. Nou, daar staan we vandaag eens eventjes bij stil. Kunnen we weer door? Zometeen heb ik muziek voor je snelle. En ook de jeugd van tegenwoordig is onderweg. En dat vind je ook nog. Nou, dat wordt één groot feest.
4: Heb je een

0: Alex Warren bij RTV 4. En je hoort de Passenger daarvoor nog sneller en zijn nieuwe, die heet Plaatsdelict. En dan gewoon hier bij RTV 4, hè? Lekker toch?
1: Feiten over geiten.
0: De meest onzinnige feitjes om rustig jouw weekend tegemoet te gaan. En wist je bijvoorbeeld dat honingbijen en hommels zonder problemen achteruit en vooruit kunnen vliegen?

0: Avicii en je hoorde The Nights hier bij RTV 4.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Door de nieuwe brandstofkorting in Duitsland is tanken over de grens weer aantrekkelijker geworden. Het tanken kan nu oplopen tot zo'n 17 cent per liter en geldt tot einde van het jaar. Bij tankstations over de grens bij Hardenberg is er meteen al drukker met Duitse automobilisten. In Nederland blijven de brandstofbelastingen relatief hoog. En in Denemsvaart kleurde donderdag een route van zo'n 2 kilometer roze door honderden slingertjes en vlaggetjes. Bewoners die vroegen zich af wat er aan de hand was, bleek het uiteindelijk een verrassing te zijn voor een jong stel die een tweede of een derde kindje kreeg. Vrienden die versierden de route van een oude naar een nieuwe woonplek. En de bouw van 3 nieuwe scholen in Hardenberg heeft juist ruim 6 miljoen extra euro's gekost. Vooral de gestegen bouwprijzen zorgen voor dit tekort. De nieuwbouw van de praktijkschool Pro Hardenberg gaat door. Maar ook het kindcentrum De Bron krijgt extra geld. En voor Groen Denemsvaart, daar wordt de gemeente nog even extra gezocht voor een extra financiële oplossing. En dat is over het streeknieuws uit het Vechtdal. Nou, we kijken naar de situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. Dat is eentje, N35, Zwolle-Almelo, tussen Heijnen-Zuid en Raalte, 2 kilometer, 5 minuten.

Sons en I Will Wait hoorde je bij RTV 4 en daarvoor nog Phil Collins en Something Happened on the Way to Heaven. Ik heb vandaag misschien wel de beste dag op basis van de muziek. Het heeft ermee te maken dat vandaag het nieuwe album van Vrookje is uitgekomen. En daar ben ik heel erg blij mee. En ik wil je zometeen graag ook nog even wat van dat album laten horen. Dus hou je radio aan. Dan ga ik zometeen een nieuwe track van Vrookje aan je laten horen. Tot die tijd hoor je deze nog van Morgan's T3 en dit is Same.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Rain Me In hoorde je hier bij RTV 4. Ik zei net dat ik vandaag een hele vrolijke dag heb, want het nieuwe album van Vrouwkje is uit. En als je denkt, wie de F is Vrouwkje? Schande allereerst, en dit is Vrouwkje.
1: Als ik God was, zou ik laten zien dat ik trots was. Toen keek je dat je niet.
0: Je kent er vast wel van, Als ik God was. Maar goed, dus een heel nieuw album uit, wat ook bij haar daar direct een hele nieuwe stap is in haar muziekcarrière. Ze heeft namelijk haar band gedag gezegd en het is nu tijd voor haar nieuwe stap. En daar zitten op het album wel geteld 15 nieuwe nummers bij. Een deel ken je al, Geen Rem misschien, of Iedereen Gaat Vreemd. Of Ik Wou Dat Ik Jou Was. Dat kon allemaal nieuwe zijn die je misschien nog niet kent, of misschien al wel kent. Maar er staan dus ook hele nieuwe op. En ik vond deze ook wel heel erg vet. Ik heb vannacht namelijk echt in alle rust al die nummers één voor één lopen te beluisteren. En ik vond deze misschien wel het vetste van het hele album. Die zegt, je moet bij hem weg.

0: En dat is een nieuw van Vrouwtje. En je moet bij hem weg. Hoorde je hier bij RTV4. Staat op een nieuwe album. Kijk je naar mij. Ik vind het echt een fucking vet album. Ik kan je niet beloven dat ik straks niks meer ga draaien van Vrouwtje. Hoor. Sorry. Dit is RTV4 bij de luisteraar. Zometeen The Weeknd onderweg met Take My Breath. Na deze van John Mayer. Dit is Who Says...
1: Who says I can't get stoned?

0: Studio Paard. RTP 4. Smerige gevel? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl of bel 0529 43 1207.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: RTV 4 Nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oranjes waren met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat is de conclusie van een groot onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes. Ze kregen vooral inkomsten uit de VOC en later Nederlands-Indië. Aan de transatlantische slavenhandel en Caribische slavernij verdienden ze vrijwel niets. Volgens de onderzoekers niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat het niet lukte. De prijs van vapes en navullingen gaat omhoog. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren. Die zitten er nu nog niet op. Het is een poging om minder jongeren te laten vapen. Dat is de uitleg van staatssecretaris Ehrenberg. Hoe hoog de accijnzen worden is nog niet bekend. Maar volgens Ehrenberg worden vapes euro's duurder. De afgelopen jaren zijn de regels al strenger geworden. De Gelderse coalitie van BBB, VVD, CDA, ChristenUnie en SGP gaat toch met elkaar door. De partijen zien nog genoeg basis om het tot de verkiezingen volgend jaar maart vol te houden. Na vorige week ontstond onrust toen de BBB op het laatste moment tegen de stikstofplannen van de eigen coalitie stemde. De coalitiepartners zeggen dat ze zo'n politieke stunt niet nog een keer willen meemaken en hebben dat BBB laten weten. De partijen hebben afgesproken dat ze de boel een half jaar voor de verkiezingen niet willen laten klappen. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven nadat deze week 5 honden zijn doodgegaan die in dat park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het Rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. De 5 honden die in het park waren geweest hadden mogelijk giftige paddenstoelen gegeten. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen eerst mistbanken, later komt de zon er weer bij en ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
6: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio, namelijk helemaal niks. Flitsers zijn er wel gemeld. A28 Meppel-Zwolle bij 109.7. En 36 bij Stegeren bij 33.6. En 35 bij Haarlem bij 31.7. En dat waren ze. Dus rij lekker door.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
9: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis.

0: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
1: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
0: Help je mee?
2: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
3: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
4: Dit is RTV 4.
5: Studio Paard.
6: De vrijdagmiddag van RTV 4 is waar je naar luistert. Zometeen Green Day, Tiësto, Becky Hill en Alvaro Soler naar de Goo Goo Dolls. Dit is Iris.

0: Sophia. Of waren ze Lair en Sophia?
1: Studio Paard.
2: Rick Mali Paard.
0: Nou ja, zomerse muziek op de radio. Het is oktober, maar het is heerlijk weer buiten. Kijk naar buiten, een paar wolkjes aan de lucht. Strak blauwe lucht. Nou ja, strak blauw valt ook weer mee. Of het hele weekend nog zo blijft. Zometeen gaan we weer bellen met onze weerman Jelle rond 3:30. Om te kijken wat het weer van de komende week gaat worden. En dan kan je zeggen, dit weekend kan het ongeveer zo wel blijven. Ik kan je dat in ieder geval garanderen. Dus FW4 bij de luister. Zometeen Hugo onderweg en Green Day. Na deze van Tiësto, Baggy Hill en Nothing Really Matters.

0: Green Day en Wake Me Up When September Ends. Nou, dus ik zoop eventjes op de datum te kijken op de kalender. En ik zie dat het 2 oktober is, dus wakker voor de... We voelen het eerst door Becky Hill en Nothing Really Matters. En zometeen gaan we bellen met onze weerman Jelle. Ook nog Jackson's Simple Plan is onderweg naar deze nieuwe van Hugo. Dit is Moving.
1: To the sun.

0: Simple Plan en Welcome to My Life hoorde je hier bij RTV 4.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: Mijn naam is Rick en dit is een streeknieuws uit het Vechtdal. Door de nieuwe brandstofkorting in Duitsland is tanken over de grens weer een stuk aantrekkelijker geworden. De korting kan opklopen tot zo'n 17 cent per liter en geldt tot het einde van het jaar. Tankstations over de grens bij Hardenberg was het direct drukker met Nederlandse automobilisten. In Nederland blijft voorlopig de brandstofbelasting relativ hoog. En in Denemarken kleurde afgelopen donderdag een route van 2 kilometer lange 100 roze vlaggetjes rond de straten. Bewoners vroegen zich af wat er precies aan de hand was. Het bleek een verrassing te zijn voor een jong stel die hun derde kindje kreeg. Vrienden versierden daarbij een route langs de oude en nieuwe woonplek van ze. En de bouw van nieuwe scholen in Hardenberg wordt ruim 6 miljoen euro duurder dan verwacht. Vooral de gestegen bouwkosten die zorgen voor dat tekort. Het nieuwbouw voor de pro-school in Hardenberg gaat wel door. Maar de kindcentrum De Bron die vraagt nog om extra geld. En ook de Groen in Denemsvaart zoekt de gemeente nog extra geld voor. En dus daarbij nog een oplossing. Zover streeknieuws uit het Vechtdal. Zo gaan we weer bellen met onze weerman Jelle. Maar eerst de situatie op de weg. Het is relatief rustig hoor. Ik zie geen bijzonderheden in onze regio. Dat is wel fijn. Dan kunnen we snel door om te bellen met onze weerman Jelle.

0: Hallo, hallo Jelle.
1: Ja, dag Rick.
0: Hoe is het daar?
1: Ja, gaat goed. Kijk. Mooi weer, dus dan mogen we niet klagen.
0: Nee, zeker niet. Ik zit naar buiten te kijken en een paar wolkjes aan de lucht. En voor de rest is het mooi blauw buiten.
1: Het is toch fantastisch zo.
0: Ja joh, en ik kan eigenlijk al niet wachten op het weekend, want ik heb her en al een beetje gelezen dat het weekend ook wel lekker wordt, toch?
1: Ja, ik kan je mooi weer gaan beloven, denk ik.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd.

0: Nou, ik zou zeggen, maak die belofte maar waar dan.
1: Dankjewel, Nick. Dat gaat goed komen. Ja, het is echt prachtig weer. Het is nu op dit moment ruim 20 graden, 20,5 om precies te zijn. En nou ja, daarbij dus hartstikke lekker weer. Dat blijft zo. Een hoge drukgebied zorgt daarvoor. Vannacht, onder vrijwel stille omstandigheden, koelt het eerst wel hard af. Het wordt 7 graden. Let op, ontstaat wel mist. Het kan zelfs dichte mist zijn. Dus als je 's nachts of morgenochtend vroeg de weg op moet, houd daar toch even rekening mee. Dan, uiteindelijk halverwege de ochtend, net daarna, ja, lost die mist op. Wordt het schitterend weer. De zon breekt door. Er zijn wel wat hoge wolken. Maar het wordt uiteindelijk zo'n 20 graden met heel veel zonneschijn. En nou ja, dat is eigenlijk het idee voor morgen.
0: Nou, lekker hoor, lekker.
1: Ja, super toch?
0: En trekt dat weer nog zondag een beetje door dan?
1: Ja, eerst trekt er 's nachts wel vanuit het noordwesten van het land een gebied met wat wolken over. Daar kan een spat regen uitvallen. Stelt weinig voor, maar ja, toch een beetje. Dat zou zondagochtend nog wat kunnen slepen. Dus ik denk misschien zondagochtend wat grijzer en dus ook een buitje mogelijk. Maar dan 's middags, ja, breekt opnieuw die zon goed door. Is het, nou ja, door die wat mindere start wel een tikje frisser. Het wordt zo'n 18 graden met dus iets meer bewolking, maar nog altijd heel erg mooi weer. En ja, weinig wind, dus dan toch allemaal al heel aangenaam.
0: Dus lekker weer om nog eventjes de natuur in te trekken en van het weer te genieten.
1: Absoluut, Rick. Daar is het echt perfect voor.
0: En nieuwe werkweek, hoe gaat die eruit zien? Trekt dat lekker weer nog een beetje door?
1: Ja, Rick, het blijft maar mooi. Althans, wel maandag en dinsdag. Dan beide dagen echt veel zonneschijn. Ook wel wat hoge of gewone bewolking. Maar temperaturen, maandag zo 21 graden. Dinsdag zou ik me niet verbazen als we 22 of 23 graden halen. Het kan niet op begin oktober.
0: Lekker.
1: Nou ja. Dan woensdag toenemende bewolking, draaiende wind. Ik denk nog een graadje of 18, 19. Maar dan stroomt echt die koudere lucht door. Donderdag, vrijdag, bij ons volgende belletje. Dan echt frisser. Temperaturen zo rond de 15, misschien net 16 graden. Er is wat zon, maar er zijn ook echt wel een stuk meer buien. Zou goed zijn voor de natuur, ook kan geen kwaad. En ja, ook de wind trekt aan. Dus dan hebben we ineens heel normaal oktober weer.
0: Oké, okay, dus het kan toch eind volgende week nog wel wat regenachtiger, echt eindelijk herfst gaan worden.
1: Ja, dan past dat weer beter bij oktober dan het huidige weer. Maar voor het zover is, heb ik nog heel veel dagen om van te gaan genieten.
0: Kijk, dat is lekker, dat is belangrijk. Heb je nog een leuke weerspreuk?
1: Ja, ben je er klaar voor?
0: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: Blinkt oktober zoals dit weekend in zonnig hout. De winter volgt dan snel en koud. Het kan dus toch, Rick, het kan dus toch.
0: Kan die Elfstede toch misschien nog aankomen?
1: Dit geeft weer hoop. Dit geeft weer hoop. Ik zei al, hè, we moeten iets vinden voor hoop. Nou, dat hebben we gevonden. Er is nog kans.
0: Ja, daarom. Want vorige week had je het erover dat een zachte winter, dus een relatief warme winter aan zit te komen.
1: Ja, maar precies, dit is toch. Maar er zijn ook andere tekenen en signalen.
0: Daarom. We gaan het volgen. Hey, Jelle, dank je wel maar weer. En tot volgende week.
1: Rick, jij bedankt. Tot dan, hè.
0: Joejoe.
1: Doei. Rick Maliepaard. RTV 4.

Rita Ora en je hoorde Your Song hier bij RTV 4. Leuk dat je erbij bent, de Studio Paard. En ik heb zometeen toch iets... Oh, ik schrok me gisteravond kapot. Wat het precies is, je hoort het zometeen bij RTV 4. Dan is er wel flair. Dit is Door het Oog van de Nacht bij

Mark Amber en Belong Together hoorde je hier bij RTV 4. Zometeen het verhaal wat ik afgelopen avond heb meegemaakt, of eigenlijk vannacht. Wat het precies is, je hoort het zometeen. Naar Ella Langley en Choosing Texas.

Langley en Choosing Texas hoorde je hier bij RTV 4. Nou, ik weet niet of ik kalender toevallig heb gekeken, maar je merkt aan alles behalve het weer dan dat het oktober is, de maand van Halloween. En ik moet je zeggen, ik ben verder niet bang aangelegd. Maar voor één ding wel. Dat zijn insecten en dan specifiek spinnen. Vannacht ging ik eigenlijk al iets te laat naar bed toe. En ik dacht, voordat ik naar bed ga, nog even snel naar de wc. En op dat moment zie ik op de muur, net achter zo'n handdoek, twee van die potjes. Ik denk, oh god, schrik me natuurlijk de pestpleuris. En dat ding begint te bewegen achter die handdoek. Blijkt dat ding, wezen, wat het ook mag zijn, net zo groot te zijn als de bovenkant van mijn iPhone. Dik, vet, Dus ik als een malle van die wc afgegaan. En je begrijpt wat daarna, mijn vriendin wakker gemaakt om de joekel van de spin weg te halen. Ja, gelukkig was ze wel zo lief om dat ding om 2:30 's nachts nog eventjes van die muur af te halen en netjes buiten neer te zetten. Ach ja.

0: Studio Paard. RTP
1: 4. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes blijft de slavernij in Suriname, de Cariben en Indië onderbelicht. Dat zeggen betrokken instanties. Uit vandaag verschenen historisch onderzoek blijkt dat de Oranjes het koloniale systeem lange tijd steunden en er ook aan verdienden. Pas met de komst van koningin Juliana veranderde die houding. Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Europese landen hebben dat voorstel vandaag besproken. De Amerikaanse president Trump eist dat Europese landen 100 miljoen vaten vrijgeven. Hij dreigt met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land drukken in aanloop naar de voor hem belangrijke tussentijdse verkiezingen volgende maand. In het Franse plan staat dat het Internationaal Energieagentschap ook 50 miljoen vaten ruwe olie vrijgeeft. Waar voorwaarde is wel dat de VS dan afziet van een exportverbod. Vapes en navullingen van vapes worden duurder. Het kabinet wil in 2029 accijnzen invoeren om vapen minder aantrekkelijk te maken voor jongeren. Volgens staatssecretaris Ehrenberg worden vapes euro's duurder. Eerder werden de vapes met smaakjes al in de ban gedaan, omdat veel jongeren juist die smaakjes interessant vonden. De vijf partijen in provinciale staten in Gelderland houden de coalitie overeind, ondanks alle problemen. Vorige week stemde de BBB onverwachts tegen de eigen stikstofplannen. De vijf partijen blijven bij elkaar omdat er al in maart provinciale verkiezingen zijn. Het landgoed van Henny van der Most in Gorssel is geveild voor ruim 5,5 miljoen euro. Van der Most had nog bij de rechter geprobeerd om die veiling tegen te houden. De ooit zo succesvolle vastgoedondernemer is failliet. Hij heeft een schuld van tientallen miljoenen euro's. Het weer, droog en geregeld zon. Het is zo'n 20 graden. Morgen begint de dag met mistbanken. Later weer meer zon en ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Yes, dankjewel. Situatie op de weg. Dit zijn de belangrijkste in onze regio. N35 Zwolle Almelo tussen Heino Zuid en Raalte, 2 kilometer 7 minuten. Flitsers zijn nog gemeld. Die staan op de N36 bij Stegeren. Staat ze bij 33,5.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouder.

0: Meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is RTV 4.
2: Studio Paard.
3: De vrijdagmiddag van RTV 4 is bijna luisterd met zometeen Passenger, Roxy Dekker. Maar eerst Raccoon, dit is It's You or Me.

Roxy Dekker en Bare Minimum hoorde je bij RTV 4. Even een kleine rectificatie van mijn kant. Ik zei net dat er bij de N36 bij 33,5 een flitser staat vanwege de snelheid. Zal ik even opletten als ik jou was als je daar op je telefoon zit. Want daar staat namelijk een focusflitser en geen flitser voor de snelheid. Dat is wel goed om te weten. Dankjewel Henk Stoeten. Je hoort hem morgen weer trouwens vanaf 9 uur hier bij RTV 4. Kom maar op.

RTV4 heb je aanstaan deze middag. Leuk dat je erbij bent. Kan ik iets voor je betekenen? Stuur het vooral door rtv4.nl/app. Dan komt het hier gewoon binnen. En dan draait bijvoorbeeld je favoriete plaats zo meteen gewoon voor je op de radio. De Dexys Midnight Runners zijn sowieso onderweg. Come on, Alina Passenger. Dit is The Wrong...

De tekst is Midnight Runners. En Come On Eileen. Voor de Passenger and the Wrong Direction. Ik wil je graag kennis laten maken met nieuwe muziek. Nieuwe muziek van Jamie Miller. Komt uit Wales en gaat op dit moment best wel lekker. En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Laat het vooral weten via rtv4.nl/app van deze nieuwe Baby.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waar 200 miljoen voor is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie vol overtuiging betrokken was bij het kolonialisme. Vapen wordt in de toekomst een stuk duurder. Het kabinet wil vanaf 2029 accijnzen daarop invoeren. Staatssecretaris Ehrenburg hoopt dat vooral jongeren zo minder gaan vapen. En Frankrijk wil 50 miljoen vaten diesel vrijgeven uit de Europese noodvoorraad om de prijs te drukken. Mogelijk stijgt die omdat de Amerikaanse president Trump een exportverbod overweegt op Amerikaanse diesel.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Mijn naam is Rick en dit is het streeknieuws uit het Vechtdal. Door een nieuwe brandstofkorting in Duitsland is de tank over de grens weer een stuk aantrekkelijker geworden. De korting kan oplopen tot zo'n 17 cent per liter en geldt nu tot einde van het jaar. Bij tankstations over de grens bij Hardenberg was het direct al een stuk drukker met Nederlandse automobilisten. In Nederland blijft de voorlopige brandstofbelasting nog steeds relatief hoog. En in Dedemsvaart kleurde donderdag een route van zo'n 2 kilometer roze door honderden vlaggetjes. Bewoners vroegen zich af wat er aan de hand was. Het bleek een verrassing te zijn voor een jong stel die een derde kindje kreeg. Vrienden versierden de route met tussen de oude en een nieuwe woonplek. En de bouw van nieuwe scholen in Hardenberg wordt ruim 6 miljoen euro duurder dan verwacht. Vooral gestegen bouwkosten zorgen voor het tekort. Een nieuwbouw van de praktijkschool Pro in Hardenberg gaat door. Ook het kindcentrum De Bron gaat extra geld kosten. En De Groen in Dedemsvaart, daar zoekt de gemeente nog voor een oplossing. En zover het streeknieuws uit het Vechtdal. Gaan we kijken naar de situatie op de weg. Het is een vrij rustige avondspits in de regio. Ik loop eventjes langs de files heen, maar ik zie geen bijzonderheden. Alleen de N35 is vol Almelo. Tussen Heinders uit de Raalte, 3 kilometer en 6 minuten vertraging.
3: Even een momentje.
2: Dat was de verkeerde. We gaan zo terug in de muziek. Waar we onder andere muziek gaan horen van Paperkites in even een momentje van rust. Maar Best Still is ook nog onderweg met Good Grief.

0: Bastille en Good Grief hoorde je hier bij RTV 4. Het is de vrijdagmiddag bij de luistert van RTV 4. En het is tijd voor even de rust even terug te vinden. Ik heb natuurlijk al een drukke werkweek achter de rug. En daar heb ik altijd een momentje voor. Even een momentje van rust. Om even die rust even terug te pakken. Want het zal je vast hard nodig hebben na zo'n drukke werkweek. En dat is in handen van een heerlijk herfstplaatje. Paperkites en Bloom.
1: Even een momentje van rust.

RTW 4 als fijn luistert. En over 2 weken, dan staat iets leuks te gebeuren hier bij RTW 4. We staan namelijk dan op de beurs Nieuw-Leuzen. En we gaan dan ook de stembussen openen voor de RTW 4 Top 400. De 400 beste platen gekozen door jou als luisteraar. Nou, en vorig jaar deden we dat toen met een 800. We dachten van RTW 400 is leuker. En welke plaat toen eigenlijk best wel hoog in die lijst terecht kwam, wat we niet hadden verwacht, was deze van Fleetwood Mac.

0: Go Your Own Way. Hoorde je bij RTV 4. We gaan even bellen met de mannen van Thank God It's Friday. Zometeen is er weer tijd geworden daarvoor, hier op de radio. Dus intussen gaan we even kijken of wij Andries kunnen bereiken. Een van de mannen van Thank God It's Friday. Kijken of hun weer klaar voor zijn zometeen.
1: Hallo.
0: Hallo, hallo.
1: Dag.
0: Jij bent er zometeen weer klaar voor?
1: Ik ben er uitstekend klaar voor, zeker.
0: Nou kijk, dat is mooi, want met wie ben je vandaag? Dat is altijd de grote vraag.
1: Als het goed is, de volledige club.
0: De volledige club? Oké.
1: Okay. Ja, zeker.
0: Ik heb Ronald nog niet gezien en die ben ik vaak wel, zeg maar, dat hij hier al rond 10:15 al wel is. Dus...
1: Oeh, we hopen dat hij wakker is.
0: Dat hij wakker is? Jij verwacht wel wat, of niet?
1: Nou, het is wel eens voorgekomen dat een belletje hem wakker heeft gemaakt en er nog net op tijd in de studio heeft gezeten.
0: Dus. Oké. Okay. Oké, okay, nou ja,
1: dat is weer
0: thuis. Ja, precies. Ondertussen ga ik ook even kijken of ik Condor kan bellen. Kijken of hij ook al in de auto zit en onderweg is richting het mooie Nieuw-Leuzen.
1: Ja, is helemaal goed.
0: Heb jij nog bijzondere dingen wat er vandaag in het programma zit?
1: Ik heb hele bijzondere dingen. Zometeen direct vanaf het begin van het programma.
0: Oh, wacht, hè? Huh? Wat? Bijzondere dingen in het begin van het programma?
1: Ja, direct in het begin.
0: Is dit waar wij al weken op wachten?
1: Wellicht.
0: Daarvoor moet je echt blijven luisteren.
1: Ja.
0: Zometeen. Ja, je hoort het zometeen.

0: dat staat vast.
1: En maakten heel veel mensen blij.
0: Nou Andries, tot zometeen dan, hè?
2: Heel, tot zometeen.
0: Tot zo. Zometeen dus Thank God It's Friday na 5 uur hier op de radio. En ik sla het je achter met deze van Nothing But Thieves en

0: Dagoeg.
1: Kusjes naar Rick.
2: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
3: RTV 4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen. RTV4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. Uit het onderzoek blijkt dat de koninklijke familie en met name koningin Wilhelmina het kolonialisme voluit steunde en er fors aan heeft verdiend. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europese landen veel last van zouden krijgen. Nederlanders willen maar weinig moeite doen om hun gegevens online te beschermen, blijkt uit onderzoek voor het ministerie van Economische Zaken. Ze letten wel goed op phishingmails, maar meer doen, zoals twee-factor authenticatie instellen, vinden veel mensen te veel gedoe. Herders in Kenia zeggen dat ze slachtoffer zijn van een CO2-compensatieproject. Ze kunnen hun vee op minder plekken laten grazen doordat er nieuwe natuur wordt aangelegd. De organisatie die dat doet krijgt daarvoor geld van westerse bedrijven die hun uitstoot willen compenseren. De Keniaanse herders zeggen dat ze te maken krijgen met intimidatie en geweld en spannen nu een rechtszaak aan. Een deel van het Schiedamse park De Plantage wordt afgegraven, nadat deze week 5 honden waren doodgegaan die in het park waren uitgelaten. Er wordt onderzocht of er in de grond van het rozenperk giftige stoffen zitten. Het gebied was eerder al afgesloten en er werden waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeer.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is heel druk op de weg zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag. Vooral in de regio Arnhem staan lange files door de nasleep van een brand in een paardentrailer. Van de Duitse grens naar Utrecht heb je nog bijna een uur oponthoud tussen Zevenaar en Arnhem, want daar zijn nog twee rijstroken dicht. Op de A50 van Os naar Arnhem heb je ook nog bijna een uur tijdverlies. Dat is tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoort. Op de N325 Duitse grens richting knooppunt Velperbroek sta je ook drie kwartier vast tussen Lent en Westervoort. En je hebt 50 minuten oponthoud op de A348 van Doesburg naar Arnhem. Het staat daar vast tussen Velp en knooppunt Velperbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Dit is RTV 4.
3: Thank God it's Friday.

0: ZZ Top. Hoor je met Gimme All Your Lovin'. Een hele goede middag. Je luistert naar Thank God It's Friday. Maar we hebben wel een probleem.
1: Wat dan?
0: Nou, de microfoon naast jou zit niemand.
1: Nee, die is nog leeg.
0: Ja, ik dacht dat die er wel zou zijn.
1: Volgens mij, ik heb ook niks van hem gehoord dat die er niet zou zijn.
0: Had jij nog verbinding met hem gekregen net, Rick?
2: Nee, zeker niet.
0: Oh, nou zullen we hem eens proberen te bellen.
2: Hij staat in de contact op de telefoon tegenwoordig.
0: Oh, dus, kijk. Dat is handig. Hoe gebruik ik die? Paniek.
1: Ik gok het knopje naast contacten.
0: Kijk.
3: En dan volle campagne.
0: Nou, eens even kijken of die er is.
2: Of die nog leeft.
0: Of die nog leeft, ja.
2: Misschien lag hij te slapen.
0: Het zou zo maar kunnen.
2: Je weet niet. Misschien dat hij een drukke nachtdienst heeft gehad of zo.
0: Nou,
1: nee.
0: Een drukke nachtdienst.
1: Niet van zijn werk in ieder geval.
2: Nee.
0: Ik ben... De Vodafone voicemail. Nou, daar hebben we nog niet zoveel aan.
1: Of het nummer klopt niet waar je erin hebt gezet, Rick.
0: Ja, dat de hele tijd iemand bellen.
2: En die denkt van wie de F belt ons de hele tijd.
0: Een nummer uit nieuw leuzen. Wie zijn dat, joh? Vervelende reclamebelletjes.
2: Ja, precies. Ik kan hier nog wel even proberen te bellen. Want ik heb in mijn contacten sowieso goed staan.
0: Ja, trouwens. Ja, nu, ik bedenk me zo van... Volgens mij heeft Connor gewoon een ingesproken voicemail.
1: Nou, ik bel hem sowieso nooit zo heel vaak. Laat staan dat hij naar de voicemail gaat.
4: Dit is de Vodafone voicemail van 0.
2: Hij ging heel snel naar de voicemail trouwens.
0: Hij houdt het spannend. Hij gaat expres de telefoon wegdrukken.
2: Maar als hij onderweg is, dan belt hij en dan neemt hij altijd wel op. Dus of hij is wel gewoon aan het werk.
1: Het lastige is, normaal stalk ik hem nog wel eens via Snapchat, zeg maar, zijn locatie waar hij zit. Dan zie je van, oh hey, hij is op zijn werk. Nou, hij heeft zijn locatie uitgezet.
2: Oh, hij heeft geappt.
0: Hij heeft geappt. Jongens, ik ben aan het werk.
1: En bedankt.
0: Nou.
1: Ik zit nu te twijfelen of hij dat niet vorige week ook gewoon gezegd heeft.
0: Ja, daar twijfel ik nou ook heel erg aan. Ik kan het me niet herinneren.
1: Nee.
0: Maar dat is heel ongemakkelijk, want ik heb de intro eindelijk af. Maar wel alleen die met ons alle drie.
1: Ah.
0: Dus... Zullen we hem toch maar introduceren?
2: Ik ben benieuwd.
0: Hij is eindelijk af.
5: It's Friday then.

0: Ja, nou is hij er eindelijk. Maar het is dan vandaag Andries en Ronald.
1: Mag ik even een applausje dat het eindelijk gelukt is?
0: Hey.
2: Kijk, deze opdracht ligt nu sinds juni.
1: Juli ongeveer.
2: Andries.
0: Oh, er zijn projecten die ik langer uit heb gesteld. Dus het gaat de goede kant op. De volgende keer als we een naamswijziging hebben, dan heb ik hem binnen 2 maanden.
2: Even kijken, ik denk dat ik dat even op papier ga zetten.
0: Ik denk dat dit de toezegging is dat wij nooit meer naar een ander station kunnen. En dat we nog heel lang met de naam RTV4 moeten gaan doen. maar het is Tank on It's Friday waar je naar luistert. Nou ja, goed. Dan doen we hem met z'n tweetjes. Komt ook wel goed, toch?
2: Wordt goed. Daar redden we ons wel mee.
0: De muziek wordt er niet minder om. De items niet minder leuk. Weet je wat? Ik ga dan ook gewoon even deze draaien.
3: You know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
0: De hele onafgebroken versie, de Retail Nightcrawlers edit van Friday.

0: Bas de Dutchie hoorde je van Musical Youth. Weet je waar ik die plaat van ken?
1: Nee.
0: Nou, van het feit dat ik hem, net instartte. Want ik wou eigenlijk een compleet andere plaat draaien. Maar die deed het for some reason.
1: Oh, maar je kende deze helemaal niet?
0: Ik kende hem helemaal niet.
1: Oh.
0: Lekker plaatje wel. Ik heb geen idee wat ze met een Dutchie bedoelen, maar ik heb er nu al helemaal zin in.
1: Nou, ik zeg maar dat ik het ook gewoon niet weet.
0: Zou je denken? Ja? Nee, echt zo? Ja, mogen we dat zeggen op de radio? Dat je dus in... Nou ja, goed.
1: Zijn van die chocoladesigaretten.
0: Van die chocoladesigaretten. Ja, dat zal het zijn. Dat zal het zijn. Ja, zal ik dan nog maar even de plaat erin slepen die ik daadwerkelijk wou gaan draaien? Want daar heb ik nou wel erg veel zin in. Had jij er nog eentje die je heel graag wou horen?
1: Nou, ik heb een lijstje waar ik uit moet kiezen, dus dat komt later wel.
0: Ja, oké. Nou, mocht jij dan thuis ook nog zitten met een lijstje platen die je graag wil horen, mag je allemaal doorsturen, want we zijn live op Twitch in zowel geluid als beeld. En daar kan je ook mee chatten met de uitzending. Ga daarvoor even naar twitch.tv/rtv4radio en neem lekker deel aan dit weekendspektakel. En laat je plaat achter. Als je graag iets wil horen, kan je het daar in de chat laten weten. Of als jij nog iets heel leuks beleefd hebt of even iets kwijt wil. Mag allemaal. Twitch.tv/RTV4Radio is de plek waar je moet zijn. Je hebt even de tijd om erover na te denken. Gaat Ronald ook doen. Ondertussen luisteren we naar Accent. Dit is Kylie.

0: Loving the Thieves hoorde je met Evolution. Ondertussen is de redactie druk bezig om een playlist te vinden voor de shuffle zometeen. Pas even zoeken, maar we hebben een hele leuke.
1: Ik heb mijn inspiratie gevonden.
0: Kunnen we al een tipje van de sluier geven, denk je?
1: Nee, daar kan je naar fluiten.
0: Oeh, vind ik een sterke. Nou, denk er maar alvast even over na wat je denkt dat het onderwerp is. Je gaat het zometeen natuurlijk gewoon horen. Dus laat lekker de radio hier aanstaan. Zometeen krijg je ook het laatste streeknieuws. Maar eerst is dit 21 Pilots met Navigating.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De G7 gaan tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat was een eis van de Amerikaanse president Trump, die wil dat de dieselprijzen omlaag gaan. Premier Jette vindt het onderzoek naar het koloniale verleden van de Oranjes geen reden voor nieuwe herstelbetalingen. Jette zegt dat er al een programma is waarvoor 200 miljoen euro is uitgetrokken. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Dat was niet voor het eerst. Hij was al eerder op gesprek geweest vanwege het niet bezorgen van post. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Door een nieuwe brandstofkorting in Duitsland is tanken over de grens weer aantrekkelijker. De korting kan oplopen tot zo'n 17 cent per liter en geldt tot het einde van het jaar. Bij tankstations over de grens bij Hardenberg was het meteen drukker met Nederlandse automobilisten. In Nederland blijven de brandstofbelastingen relatief hoog. In Dedemsvaart kleurde donderdag een route van zo'n 2 kilometer roze door honderden vlaggetjes. Bewoners vroegen zich af wat er aan de hand was. Het bleek een verrassing voor een jong stel dat hun derde kindje kreeg. Vrienden versierden de route tussen hun oude en nieuwe woonplek. De bouw van nieuwe scholen in Hardenberg wordt ruim 6 miljoen euro duurder dan verwacht. Vooral gestegen bouwkosten zorgen voor het tekort. De nieuwbouw van praktijkschool Pro Hardenberg gaat door. Ook voor kindercentrum De Bron komt extra geld. Voor De Groen in Dedemsvaart zoekt de gemeente nog naar een oplossing. Dan gaan we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Ronald.
3: Ja, ik was bijna klaar.
2: wat wil je eerst doen? Het verkeer?
3: Ik heb hem rond.
2: Oké, hartstikke goed.
3: Het is kalm en droog en maximaal een graad of 20. Vanavond koelt het vrij snel af. Het klaart dan breed op en blijft alleen nog wat hoge sluierbewolking over. Ik was iets minder ver klaar dan dat ik dacht.
2: Ga maar door.
3: Vanavond koelt het vrij snel af. Uiteindelijk ligt het minima vannacht tussen de 7 en de 10 graden en ontstaat er verspreid wat mistvelden. Morgen is er volop zonneschijn met plaatselijk wat mist. Het blijft droog met een temperatuur van ongeveer 20 graden.
2: Nou, en een verder gedetailleerd weerbericht hoor je later. Goeie reden om te blijven luisteren. Hoe staat het ervoor op de wegen? Is er hier nog wat te melden in de regio?
3: Ja, over... gaat het druk?
2: Joh, je meent het.
3: Ja. Oh ja, ik heb mijn informatie.
2: Nou, super.
3: In het hele land 73 files. Die zorgen voor 278 kilometer. Waarvan... niks in onze regio.
2: Sorry, ik was eventjes aan het hoesten.
3: Kom mooi uit. Ondertussen 70 files met in totaal 281 kilometer aan file. Waarvan nog steeds niks in onze regio.
2: Nou, hartstikke mooi. We gaan snel door en dan hoop ik dat ik zo meteen weer wat kan doen.

0: hoor je met Uptown Girl hier op RTV 4. Je luistert naar Tangled It's Friday. Wij hadden hier een ontzettend leuk gesprek. Ik wil hier toch even op inhaken.
1: Ik zou het zelf niet als leuk willen beschrijven.
2: Het is echt afgrijzelijk.
0: Ja, nee, oké. Okay, echt afgrijzelijk.
1: Mijn haren staan nog steeds overeind.
0: Vertel, waar gaat het over?
1: Spinnen.
2: Spinnen. Ik had het te straks al rond 4 uur op de radio over dat ik bij mij thuis een belachelijk grote spin. Ik denk de grote was zeg maar de bovenkant van mijn iPhone en dik dat hij was. Gadverdamme.
1: Was hij zwart of bruin?
2: Hij was bruin. Het was en uiteindelijk mijn vriendin wakker gemaakt. Ja, die lag te slapen rond 1:30, ik niet. Want ik zag dat ding.
0: En, jij hebt de rest van de dag niet geslapen.
2: Nee, precies. Bijna naar huis in de fik gezet. Maar, ja. Nee, dus hij heeft het ding naar buiten gebracht. Maar eventjes in een glazen glaasje had het erop gezet. En dat was gewoon... Je zag gewoon het gezichtje zo van... Hallo!
0: Verschrikkelijk. Ik heb zo'n hekel aan spinnen.
2: Ja, ik ook. Ik heb een hekel aan insecten en dan specifiek spinnen.
0: Ja.
1: Ik heb het voor mezelf weten te definiëren. Gewoon van alles met meer dan 4 poten... heeft in mijn ogen geen bestaansrecht.
2: Nee, dat snap ik.
1: Maar, alles eronder, prima. Geen enkel probleem.
0: Mag
1: zo goud over die 4 komt? Nee.
0: Mag ik jou een ongezouten mening over de 1000 poot?
1: Ja, nee.
0: Als er iets verschrikkelijk is.
1: Ik denk dat voor die 1000 poot de vlammenwerper ontworpen is.
0: Ja. Voor spinnen ook. Ja. Voor spinnen ook.
1: Maar ja, ik krijg gewoon de kriebels ervan.
2: Dit
1: en
2: dan
1: hoef je nog niet eens aan te raken.
2: Dit is natuurlijk wel een mooi opstapje naar het onderwerp waar we over gaan shuffelen. Dieren die hopelijk wel bestaansrecht hebben.
0: Ja want het is komende zondag.
1: Ja, zondag.
0: Zondag 4 oktober. Ja. Dan is het dierendag. Dus ja, voor alle dieren behalve spinnen.
1: En maar, andere met meer dan 4 poten.
0: En andere dieren dan weer met 4 poten. Ik denk niet dat alle organisaties die hier aandacht aan besteden het ermee eens zijn. Maar goed,
1: maakt niet
0: dierendag.
1: Uit.
0: Zorg even extra goed voor de dieren. En dan gaan wij een heel leuke afspeellijst bijzoeken voor de shuffle. Sterker nog, die hebben we al. Namelijk de top 40 dieren.
2: Oh, leuk. Wat zit erin?
0: Nou, bijvoorbeeld Billie Eilish met Birds of a Feather.
1: Of ik wou hem net anders aanpakken. We hebben een vogel, we hebben een aap, hebben een paard. Een vuurvlieg, een wolf, een albatros. Nog een wolf. Een vogeltjesdans. Vogeltjes dus. Eigenlijk heel veel.
0: Heel leuk. Veel dieren.
1: En gezien de organisatie, het zijn er 40. Zijn geholpen door de Nederlandse top 40. Die kwam mooi uit zo.
0: Ja, nou fantastisch. Hoe we de shuffle gaan doen. Wij hebben hier allebei een heel mooie dobbelsteen, Ronald en ik. Wij gaan die gooien. Die bepalen hoe vaak we op shuffle gaan drukken. En de shuffle die bepaalt welk dierennummer in dit geval wij gaan draaien. Daar hebben we zelf geen invloed op, dus het draaiboek gaat eventjes de deur uit. Het enige wat we weten is dat het een dierennummer wordt. Ben jij klaar om te gooien? Ik zie trouwens, Rick, dankjewel.
1: Ja, de stoelen zijn klaargezet.
0: Dat is hier altijd een missie om de dobbelsteen op de mooie stoelen in de hoek van de studio te gooien. We gaan eens kijken of het lukt. 3, 2, 1... Oh, die was van mij was heel ver naast. Trouwens, mooie nieuwe gele dobbelsteen.
1: Ja.
0: Gooit hij goed?
1: Hij voelt in ieder geval prettig aan. Maar nog steeds niet op de stoel. Dus dat is wel wat jammer. Maar...
0: Nou goed, gaat vast wel komen.
1: Hij gaat nog wel even mee.
0: Dit is nog even ingooien. We hebben gegooid een 5 en een 3. Dus we gaan 8 keer shuffelen. Shuffle nummer 1. Who let the dogs out? Who Let the Dogs Out van Bahaman. Gaan we skippen. Nummer 2. The Elephant Song van Kamal. Dan gaan we ook skippen. Nummer 3. Selena Gomez en Marshmello met Wolves. Wordt hem niet. Nummer 4. Ik hoopte stiekem heel erg op deze. Martin Garrix met Animals. Altijd goed, maar we moeten hem nu helaas gaan skippen volgens de regels. Oh, deze was ook leuk.
1: Deze weet. Vind ik wel jammer. Die had ik wel leuk gevonden.
0: Nummer 5, toch?
1: Ja, 5.
0: Ja. I'm an Albatross van Aaron Chupa. Hebben we ook al lang niet gedraaid, maar vandaag ook niet. Nummer 6. The White Rabbit van Jefferson Airplane. Ook dat wordt hem niet. Een mooie variatie. Oh, het is echt heel jammer. Snappy, dat kleine krokodil van Snappy.
1: Gaan we niet naar luisteren.
0: Zoveel goeie gehad. Maar welke wordt het dan? Ik heb het antwoord.
1: Spannend. Ik dacht dat we bij 7 waren.
2: Nee, dit was nummer 8.
0: Oh nee, ja, dat was nummer 8.
1: Ja, ja, ik leer weer tellen op mijn vingers. Ja. Dit is, hier komt, dit is 8.
2: En dan gaan we weer.
0: Ik ben nogal verkouden geweest deze week. En nog steeds, als ik moet lachen, dat is vooral een trigger dat ik echt verschrikkelijk ga hoesten. We gaan luisteren naar een dier. Want deze die kan je bijna niet zien. Dus we moeten wel luisteren. Karma Chameleon van Culture Club.

Kelly Clarkson met Behind These Hazel Eyes. Terwijl ondertussen Ronald ervoor aan het zorgen is dat ik er ook zometeen nog een uur overleef. Ronald, dankjewel. Hij heeft even wat drinken gehaald. Dan moet het gaan lukken om deze uitzending tot 7 uur vol te maken. We gaan zometeen ook een belangrijk spelletje spelen. Dus ja, we moeten sowieso wel door. We gaan zometeen de Bendel spelen. Dat is het allerleukste spelletje van de Nederlandse radio, kan ik je alvast verklappen. Die doen we zometeen na het NOS-journaal. Dus blijf gezellig hier. Dan zijn we er zometeen weer en dan ga ik alles uitleggen hoe dat werkt. Eerst is dit Calvin Harris met Blessings.

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
3: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De nieuwe regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Sinds juni zijn de regels strenger en moet de aanvrager bijvoorbeeld geschikte woonruimte voor zijn gezin hebben. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, onder meer omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De politie in Amsterdam heeft 3 tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens van 13, 14 en 15 jaar mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. PostNL heeft een bezorger ontslagen die in Groesbeek 6 grote postzakken had gedumpt in het bos. Een lokale journalist vond ze na een tip. De postbezorger had zoiets al vaker gedaan en was daarvoor ook op het matje geroepen. De gedumpte post wordt nu alsnog bezorgd. De Indiase gezagvoerder die werd aangevallen door zijn co-piloot tijdens een vlucht naar Tel Aviv, heeft vanuit het ziekenhuis gevideobeld met de Indiase premier Modi. Hij vertelde dat hij, nadat hij was neergestoken, nog wel de deur van de cockpit kon openen. Daardoor konden anderen de co-piloot overmeesteren. De gezagvoerder zei vastbesloten te zijn geweest om te voorkomen dat anderen zouden sterven. Het weer. Vanavond koelt het snel af naar zo'n 10 graden. Het blijft wel droog. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
7: Verkeer. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het drukste moment van deze spits is geweest, maar er staan nog steeds een paar flinke files, vooral bij Arnhem. Op de A12 vanuit Duitsland heb je 20 minuten oponthoud. Op de A50 van Os naar Arnhem sta je tussen de knooppunten Ewijk en Grijshoort nog 25 minuten vast. Van Arnhem naar Os op de A50 heb je een kwartier vertraging voor knooppunt Valburg. En op de N325 is het druk van de Duitse grens naar knooppunt Velperbroek. Tussen Lent en Westervoort sta je een half uur vast. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Ah!
11: Oeh, gaat het?
10: Dan moet hier echt licht komen.
12: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
12: Dit is RTV 4.
13: Thank God it's Friday.

0: Ja, maar dan eventjes zonder Connor. Wel Andries en Ronald aan deze kant.
1: Ja, maar je hebt zo je best gedaan om eindelijk eens een keer af te krijgen.
0: het is toch erg.
1: Het is wel wat jammer, maar ja.
0: Ik heb ook de soundclips om andere variaties te kunnen maken. Dus alleen met ons twee of alleen met jou en Connor of alleen met mij en Connor. Dus weet je, daar kunnen we nog wat op uitbreiden.
1: Ik moet zeggen, alleen ik en Connor, dat is tot nu toe één keer gebeurd. En naar mijn mening was dat ook eigenlijk een beetje de laatste.
0: Heeft het zo trouw achtergelaten?
1: Het ging niet helemaal vanzelf.
0: Is er nog veel buiten de uitzending gebeurd dat we niet hebben gehoord? Moet je nog ergens over praten? Ik wil best wel een vertrouwenspersoon zijn en al onze luisteraars.
1: Nee, dat viel wel mee.
0: Oké, gelukkig.
1: Ik ervaarde het als zeer stressvol. En ik heb me laten vertellen dat als het even kan, je zeer stressvolle momenten moet vermijden. Dat het beter voor je hart is.
0: Het schijnt zo te zijn. Ja, het schijnt.
1: Dus ik denk dat ik hem daar even op ga gooien.
0: helemaal goed. We zullen ervoor zorgen dat ik ook in de studio ben. Waar we nu in ieder geval mee bezig gaan. Heel belangrijk. De Bendel.
1: Leukste spel van de radio.
0: Het allerleukste spel van de radio. En ook deze vrijdag mogen we die natuurlijk niet vergeten. Mocht je nou voor het eerst inschakelen en denken, wat is de Bendel? Dan gaan we hem nog even haarfijn voor je uitleggen. We gaan proberen een nummer te raden. We krijgen zometeen ongeveer

0: weer 15 ish seconden te horen van dat nummer. Maar het nummer is opgeknipt in allemaal verschillende lage instrumenten. Dus we beginnen zometeen met alleen de drums. Weten we het dan niet, dan kunnen we er een laagje bij nemen. Dan krijgen we bijvoorbeeld de bas erbij. Weten we het dan nog niet, dan krijgen we bijvoorbeeld een gitaar erbij. Nou, dat gaat zo opbouwen. In totaal kunnen we 5 lagen aan instrumenten opvragen. En dan moeten we geraden hebben welk nummer het is. De kunst wordt natuurlijk om dat in zo min mogelijk te doen. Dat gaan wij hier in de studio doen, Ronald en ik. Maar je kan ook thuis meespelen. En als je nou kans wil maken op de eeuwige roem, ga dan even naar twitch.tv/rtv4radio. Daar kan je namelijk ook mee chatten met de uitzending. En als je denkt te weten wat het antwoord is, dan kan je het daar achterlaten. En zoals ik zei, vandaag staat weer op het spel
1: de eeuwige roem.
0: Dat is roem voor eeuwig.
1: Dat is heel lang.
0: Dat is heel lang. En schijnt bij sommige mensen heel mooi in de kast te staan. Dus ja, die wil je hebben. Ga zo meteen goed luisteren.
1: Is ik ook leuk te knikken met mijn hoofd. Want dat is heel productief op radio.
0: Ja, alleen maar dat kan. Want we zijn op twitch.tv/rtv4radio. Daar kan je meekijken met de uitzending. Dus het heeft zin.
1: Dat toch weer niks. Dat is mooi.
0: Ja. Ik heb alvast wat informatie over het nummer voordat we gaan proberen te raden. Zodat we er niet compleet blind in gaan. Ik denk dat dit een van de meest recente is die we de afgelopen tijd hebben gehad.
1: Oh.
0: Het jaar is 2020. En hij valt in het genre pop.
1: Dus de kans is best groot dat we hem ook al wel gehoord hebben.
0: Misschien zelfs dat we hem vaker gedraaid hebben hier. Het zou zomaar kunnen. Daar komt hij. Laagje nummer 1. We beginnen met alleen de drums. 2020. Genre is pop.

0: iets zeg maar dat ik hem hiervan al had moeten raden eigenlijk.
1: Ik had ook dat. Het valt me een beetje van mezelf tegen. Ik had zoiets van met zo hoe jij het zo begint. Heel recent, pop. Nou, dat lukt wel, die eerste. Maar...
0: Zullen we hem direct even nog een keer doen?
1: We pakken hem wel nog een keer.
0: Ja, komt-ie.

0: Huh. Een heel interessant sound effect, maar...
1: Echt gewoon helemaal niks.
0: Nee, ik kan hem ook nog niet plaatsen. Ik zie dat er heel wat mensen naar de Twitch-chat gestroomd zijn, maar ik zie dat daar ook nog niet overlopen van de antwoorden. Dus ja, we moeten maar naar het volgende laagje, denk ik.
1: Denk het wel.
0: We krijgen dan in één keer twee instrumenten erbij. Dan krijgen we een bas en een synthesizer. Komt-ie.

0: Ik denk dat ik een gokje wil wagen. Ik ga even kijken of...
1: Ja, ik heb nu wel iets van herkenning dat ik denk van... Oh, hey, maar deze zou ik daadwerkelijk nog wel kunnen kennen.
0: Ik denk dat je deze inderdaad wel kan kennen, ja.
1: Alleen
0: ja.
1: Hoe die heet?
0: Heb je ook al een idee van artiest?
1: Nee.
0: Ik zal deze ook even nog een keertje doen. Komt-ie.

0: Kan jij dat al plaatsen?
1: Ik denk dat ik het...
0: Oh, sorry. Hij wil heel graag nog een keer direct.
1: Lief, maar ik denk dat ik de artiest nu wel heb.
0: Oké.
1: Maar zit ik nog even te puzzelen van welk nummer dit van hem is. Want hij heeft natuurlijk een paar hele grote nummers gehad. Degene die ik nu in mijn hoofd heb in ieder geval.
0: Ja, ik kan zien wat jij hebt opgeschreven. En ja, die heeft inderdaad heel wat heel grote hits.
1: Maar ook gehad. Echt heel grote hits.
0: Heel grote hits. Zullen we ook laagje nummer 3 er direct bij doen?
1: Ja. Okay. 3, hoop van zegen.
0: Nog een keer 2 instrumenten. Ditmaal 2 synthesizers erbij.

0: Ik had voordat hij begon, toen drupte hij ineens bij me naar binnen. Dus dan heb ik hem snel even opgeschreven als zijnde voor laag 2. En toen begon laag 3, die twee synthesizers kwamen erbij. Ja, volgens mij heb ik hem.
1: Kijk, heel nice, heel nice. Ik doe hem nog even één keertje voor iedereen. Want ik denk dat vooral dat ene pingeltje, dat heel veel wakker maakt bij iedereen. Komt hij nog één keer? Luister heel goed.

0: Ja, hoe heette die ook alweer? Na, na, na, na, na. Ja, nee, oh, nou oké. Okay. Zo is het ook
1: wel
0: een keer.
1: Hij is wel erg gul vandaag.
0: Ja, nou, hij begint gewoon telkens uit zichzelf. Ik heb geen idee waarom. Maar goed, denk jij te weten waar dat na, na, na, na, na, ook alweer vandaan komt? Laat het weten op twitch.tv/rtv4radio en win die eeuwige roem. Zometeen laatste twee laagjes en het antwoord. Maar eerst is dit Muse samen met Ellie Goulding. Hush.

0: Third Eye Blind, Hodium met Semi Charmed Life. Je luistert naar Thank God It's Friday. Hier op RTV 4 en wij spelen de Bendel op het moment. Mocht je net inschakelen en het eerste stukje hebben gemist, geen nood. We gaan er nog eventjes bij langs waar we gebleven waren. We proberen in de Bendel een nummer te raden. We hebben zo ongeveer 15 seconden van dat nummer te horen gekregen. En het is opgeknipt in allemaal verschillende lagen instrumenten. Gaat alles goed, Ronald?
1: Nou, half?
0: Is je computer stuk?
1: Oh nee, hij doet het prima, maar de monitor zit een beetje los.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ik was hem een beetje aan het schoonmaken en ineens
0: staat hij scheef. Aan het doen. Ah, oké. Okay. Ja, ik denk al van, wat ben je aan het doen? Ik dacht dat er iets kapot was, maar...
1: Nog niet, maar ik zag net wel wat dingen proberen. Dus ik blijf er verder maar vanaf.
0: Ja, heel goed. Waar was ik? De uitleg van de Bendel. Het nummer wat we gehoord hebben is dus opgeknipt in allemaal verschillende lage instrumenten. We hebben tot nu toe alleen de drums, de bas en een paar synthesizers gehoord. Tot nu toe klinkt dat bij elkaar als volgt.

0: Dat is wat we tot nu toe weten. En wat we weten is dat het nummer uit 2020 komt. En we moeten zoeken in het genre pop. Dus nog redelijk recent. Er zijn inmiddels wat antwoorden voorbij gekomen. We hebben nog twee laagjes te gaan. Dan gaan we zo het antwoord geven. Ronald, jij bent nog steeds zeker van jouw...
1: Ja, ik had er voor wat ik had opgeschreven tussen 2 en 3 nog wel een correctie moeten maken. Maar nou heb ik hem wel... Volgens mij heb ik hem nu wel goed.
0: Nou, goed. Lekker bezig. Dan gaan we naar laagje nummer 4. Er komt een elektrische gitaar erbij. En nog een synthesizer.

0: Nou, die hoor je ook amper. Volgens mij kunnen we net zo goed direct door naar laagje nummer 5. Want deze die was wel heel matig.
1: Oh, dit was al een nieuwe laag.
0: Dit was al een nieuwe laag, ja. Oh. Dit was 4. Zullen we direct door naar laagje nummer 5?
1: Want... Dacht voor 5, maar ik dacht dat je die speelt laag 3 nog even af.
0: En even een keer voor de zekerheid. Dat ik wel echt een goede heb aangekleed. Maar dit... Ja, er zit heel zachtjes iets op de achtergrond.
1: In de achtergrond iets, want het is gitaar dat erbij komt.
0: Gitaar en een synthesizer. Maar, nou goed, ja. Je kan niet altijd 6 gooien. Wij hebben hier ook geen invloed op. Wij weten zelf ook niet wat het nummer is van tevoren. Dus wij horen hem net als jij voor het eerst. Goed, dan gaan we direct naar laagje nummer 5. Voor de vaste spelers. Die weten dat laagje nummer 5 ook direct de laatste is. Ik ben heel benieuwd of iedereen bij zijn of haar antwoord gaat blijven. De laatste laag is de voice cover en de backing vocals.
1: Vind ik eigenlijk vaak ook wel het leukste. Die voice cover.
0: Het is de zang, maar natuurlijk niet gewoon de zang, want dat zou te makkelijk zijn. Het is altijd de zang nagespeeld op een instrument.
1: Ja, de zang zonder zingen.
0: De zang zonder zingen, ja. Dus ja, alleen de melodie van de zang hoor je. Ik ben heel benieuwd hoe die dit keer gaat klinken. Luister nog één keer heel goed. Laatste laagje wat we erbij krijgen.

0: Nou, deze die was vrij kalm. Maar ik denk als mensen nog aan het twijfelen waren over is het nou die ene artiest met dat ene nummer, dan nou ja, moet die nu wel zeker zijn.
1: Ja, als je het nummer kent, het werd net gezongen, maar dan zonder zang.
0: Ja.
1: Ja, nou ja, dat is dus de titel.
0: Ik denk op zich dat ook wel een hoop mensen zo ver konden komen, maar dan, nou ja, dat laatste stukje van hoe heet die ook alweer? Ik denk dat ook een hoop mensen konden bedenken dat dit van The Weeknd was. Maar hoeveel mensen zouden hebben bedacht dat het Save Your Tears moest zijn? Want dan was het goede antwoord. Dan kijk ik even naar de chat. Dan kwam het goede antwoord van het account van Lingy. Maar die zegt er daarna wel eerlijk achteraan. Het was mijn broer. Dus Moedon, gefeliciteerd. De eeuwige roem is voor jou deze week. Woe!

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechter bepaald. Twee Syriërs hadden een zaak aangespannen omdat hun aanvraag op basis van de nieuwe regels was afgewezen, terwijl de aanvraag van voor die tijd is. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar. Het weer. Vanavond en vannacht droog, minimaal rond 10 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20.
1: RTV 4, streeknieuws.
2: Door een nieuwe brandstofkorting in Duitsland is tanken over de grens weer aantrekkelijker. De korting kan oplopen tot zo'n 17 cent per liter en geldt tot het einde van het jaar. Bij tankstations over de grens bij Hardenberg was het meteen drukker met Nederlandse automobilisten. In Nederland blijven de brandstofbelastingen relatief hoog. In Dedemsvaart kleurde donderdag een route van zo'n 2 kilometer roze door honderden vlaggetjes. Bewoners vroegen zich af wat er aan de hand was. Het bleek een verrassing voor een jong stel dat hun derde kindje kreeg. Vrienden versierden de route tussen hun oude en nieuwe woonplek. De bouw van nieuwe scholen in Hardenberg wordt ruim 6 miljoen euro duurder dan verwacht. Vooral gestegen bouwkosten zorgen voor het tekort. De nieuwbouw van praktijkschool Pro Hardenberg gaat door. Ook voor kindercentrum De Bron komt extra geld. Voor de groen in Dedemsvaart zoekt de gemeente nog naar een andere oplossing. Dan kijken we naar het weer. Het weerbericht krijg je van Ronald.
3: Stapelwolken, hoge sluierbewolking en veel zonneschijn wisselden elkaar vanmiddag af. Vanavond koelt het vrij snel af en klaart breed op en er blijft alleen nog wat sluierbewolking over. Het koelt af tot een graad of 7 tot maximaal 10 graden vannacht. In het weekend blijft het kalmpjes in de atmosfeer. In de nachten koelt het af naar 7 tot 10 graden en overdag is het maximaal rond de 20 graden. Er is volop zonneschijn met plaatselijk wat mist en het blijft droog.
2: Oh, heerlijk! Gaan we er nog even van genieten. Ik hoop dat er nog meer van die weekenden aankomen. Hoe staat het inmiddels voor op de weg? Is er nog wat bijzonders te melden?
3: In het hele land 34 files met in totaal 122 kilometer. Met niks in onze regio.
2: Nou, mooi. Lekker doorcrossen dus.

0: Ah, daar gaan we weer. Deze afkondigen. Top Tomping van Chumbawamba. Chumbawamba.
1: Ik reken hem goed.
0: Dankjewel. Ik had gewild dat ik hem nog een keer over kon doen.
1: Ik had hem niet beter kunnen doen.
0: Ik hoopte eigenlijk dat je dit bruggetje zou oppakken. Ik zou het nog wel een keer over willen doen. Wat heb je naast je?
1: Oh. Dan ben ik vandaag een dag vrij geweest. Heb ik kunnen uitslapen, maar wakker? Nee.
0: Het maakt niks uit.
1: Echt willen dat ik terugkom.
0: Kunnen ook terug in de tijd.
1: Ah, oh, top.
0: Daar gaat dit hele item over namelijk. En daar hebben we een tijdmachine voor. Ik heb deze al heel vaak aangekondigd. Chumbawamba, Top Tomping. Ik kan het wel, inmiddels. We gaan een hele mooie tijdreis maken. Daar hebben we een heel mooie tijdmachine voor staan. Sorry.
1: Is niet handig.
0: Nog steeds.
1: En daar komt hij.
0: Oh, ja. Lachen, dat triggert nog een beetje die laatste verkoudheid die ik over had.
1: Wordt jou gewoon gelijk afgestraft?
0: Ja, ik moet even. Serieus. We gaan een hele mooie tijdreis maken. Wij hebben hier een hele mooie tijdmachine in de studio gevonden namelijk.
1: Ik zie alleen maar een bingo-molen.
0: Ja, maar het lijkt ook wel erg op een bingo-molen. Dat moet ik je toegeven. Maar ja, hij werkt ook eigenlijk ook wel als een bingo-molen. Je moet eraan draaien. En dan komt er op een gegeven moment een getal uit die tijdmachine. En zoveel jaar gaan we terug de tijd in. Dus eigenlijk de tijdmachine bepaalt ook waar we uit gaan komen direct.
1: Oké, en willen we dan gewoon de muziek luisteren van die tijd?
0: Dat is dan het idee. Dus dan pakken we gewoon de top 40 van, in dit geval week 40 erbij.
1: Oh, dat is helemaal dubbel mooi.
0: Ja, dit wordt een goeie, ik voel het. Dan gaan we terug de tijd in en gaan we zien wat er op nummer 1 stond in week 40. Nou, in de top 40.
1: Gaan we eerst eens kijken wat er deze week gebeurd is. Want ik heb hem voor me en de top 3 is veranderd.
0: Vertel, wat is er veranderd?
1: Nummer 2 is nog gelijk. Maar nummer 3, die is. Staat een nieuwe.
0: Magnetic van de Bauza is eruit.
1: Maar die is eruit, inderdaad. En daar is een nieuwe opgekomen. Die is komen stijgen vanaf plek 14. Dus die heeft een flinke sprong gemaakt. En dat is 100 tranen van Kulas, denk ik.
0: Het is een naam, ik denk het ook. Ik kan het niet weten.
1: Die ik nog niet eerder gezien heb. Maar die andere twee, Antoon en Boef, nou, die kennen. Die zijn wat bekender. Die gaan al even mee.
0: Ik ben benieuwd of als deze. Want dit is ook zijn tweede week in de lijst. Als die van 14 naar 3 is gesprongen. Of die dan ook. Die Die van Shakira en Burna Boy eindelijk van 1 gaat stoten.
1: Ja, dat zou nog wel het bijzonderste wezen. Want die staat er al 14 weken op nummer 1.
0: Dit is echt ongelooflijk.
1: Ook gewoon onafgebroken.
0: Maar weet je wat het gekke is? Ik heb het idee dat ik hem helemaal niet zoveel hoor. Ik luister best wel wat radio. Maar ik kom hem niet heel veel tegen.
1: Nee, ik ook niet. Maar ik luister ook niet zo heel veel radio.
0: Ja, nou, dat helpt dan dus ook niet. Als hij niet in je playlist staat. Ja, nou, maar goed.
1: Dat zou ik nog even moeten checken. Maar ik denk het niet, inderdaad.
0: Voor nu Die Die dus nog steeds op 1 van Shakira en Burna Boy. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Wij gaan terug de tijd in.
1: We gaan weer terug.
0: Ronald, geef een flinke slinger aan de tijdmachine. Dan gaan we kijken hoeveel jaar we terug gaan. Zo, hij had er even voor nodig. Oeh, ik kon hem al zien.
1: Het is best een partij terug. 58 jaar terug gaan we.
0: We gaan naar voor de jaren 70. Oh, dit gaat weer een goeie worden.
1: Ik hoop het.
0: Alleen maar dikke bangers. 1968.
1: Ja. Oké, ik zie. Er is vergeleken met de week hiervoor is er vrij weinig veranderd. Maar er stond op nummer 3 Rain and Tears van Aphrodite's Child. Nummer 2 Mary Hopkins met Those Were the Days.
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, toen ik 58 zag, we hebben echt wel een aantal platen gehad uit echt begin jaren 70, eind 60 in dit item. Waarvan je van, ja, dit moet ik eerder gaan afkappen, want dit is gewoon niet de flow van het programma. Maar deze?
1: Deze is prima te doen. Die past er wel bij. Het is, we gaan luisteren naar de Beatles.
0: Met hele

0: Sits met Hey DJ. Ik vond het een leuke opvolger voor Hey Jude. Maar daarmee zijn we ook alweer aan het einde van de uitzending.
1: Het is rap gegaan.
0: Ja, zo zonder Connor kan het toch? Ja, ja, volgende keer dan is hij er gewoon weer bij. Hopen we tenminste. Het was niet helemaal verwacht dit keer.
1: Nee, en ik weet nog steeds niet of ik het nou wist of niet.
0: Ik ook niet. Ik dacht echt dat we er met z'n drieën waren vandaag. Maar ja, goed, maakt niet uit. Het was hartstikke gezellig. En volgende week dan zijn we er hopelijk weer met z'n allen. Dan is hopelijk ook mijn stem weer helemaal terug. En sterf ik niet elke keer als ik moet gaan lachen.
1: Ja, want ik ga echt niet minder grappig zijn.
0: Ja. Oh god, stop nou. We gaan heel snel afronden. Zometeen is hier natuurlijk Van Streek. Dus je kan hem hier lekker op deze zender, op deze frequentie laten staan. En dan zijn wij er volgende week weer.
1: Ja. Zelfde tijd.
0: En dezelfde plek. Je keek alsof je nog wat wou gaan zeggen, maar...
1: Ja, ik weet het niet meer.
0: Dat maakt niet uit. We sluiten hem af met Maneskin, Supermodel. En dan wensen we jou een heel fijn weekend. Tot de volgende.
1: Joehoe.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Eigenlijk vroegen ze vooral, laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in dat plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders de strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
1: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat is een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
4: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
5: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
6: Van wereldclubs tot verborgen parels.
5: FCSurprise.nl.
7: Dit is RTV 4.
0: Van Streek.
8: Goedenavond.
7: RTV 4.
8: Jawel, hartelijk welkom en fijn dat u weer naar mij luistert. Moet ik zeggen, mijn naam is Rob. Astrid is er helaas niet, maar ze is wel lekker weg naar Parijs. Dus ik wens haar heel veel plezier. Goed, terug naar de werkelijkheid. Het was de week waarin bekend werd dat donderdag 8 oktober... Ja, door de gemeenteraad van Ommen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties... wordt voorgedragen de nieuwe burgemeester, jawel. En ook vernamen dat aan de Menistensteeg in Houtleuzen, dat is in Welsum... het vijfde Dalfsitje is geopend. Nou, wat vind je daar nou van? Goed. Eens even kijken. En we zijn geïnformeerd, dat doen we ook nog wel. Tot en met 11 oktober. Even kijken, ik ben mijn muis kwijt. Nou, dat komt zo meteen wel. En we zijn geïnformeerd dat van 11 oktober de gemeente Dalfsen in het teken staat van deel van het dorp. Inwoners kunnen elkaar dan ontmoeten, samen actief zijn, een kopje koffie drinken, samen eten of op een andere manier meedoen. En die andere manier die komt straks voorbij, maar daar heb ik het straks wel weer over. Want we gaan eerst even regionieuwsoverzichten zeggen, die komen er namelijk aan. Straks dan, hè? Oké, meer daarover dus. In de Kijker heb ik een gesprek met Michiel Brus van Saamwelzijn. Dan gaat het over het initiatief om in samenwerking met inwoners in Arjen, de Strange en Zeeheldenbuurt, een kunstwerk te maken voor de fietstunnel aan de Harderburgerweg richting Arjen. En met Harry van der Slichten uit Lemelenveld, en daar had ik het straks al over, Want het gaat over ouderen. Praat ik over een informatiemiddag

Live van Billy Joel, Whiskey Doll van Bruno Mars. Vallen in, wat was het ook weer? Geluk. En Bruno, ze kijken, Higo heet dat. Ja, wist ik zelf ook niet, maar het bestaat. Dat heet Vallen in Geluk. Even geteld met de Rolling Heer hier samen. Break My Stride van Matthew Wilder komt. En als het avond is van Suzanne en Freek. Maar je hoort hem al beginnen. De Golden Earring natuurlijk. En Bombay.

0: De opening was dat van de Golden Earring.
1: Regio nieuws bij Van Streek.
0: Van 5 tot en met 11 oktober staat de gemeente Dalfsen in het teken van deel van het dorp. Tijdens deze week zijn er op verschillende plekken in de gemeente activiteiten. Inwoners kunnen elkaar ontmoeten, samen actief zijn, een kop koffie drinken, samen eten of op een andere manier meedoen. Voor het eerst worden verschillende activiteiten in de gemeente gebundeld in één programma rondom ontmoeten, meedoen en inclusie. Deel van het dorp sluit aan bij de lokale inclusieagenda van 2026 tot 2029. En daarin staan afspraken en acties om ervoor te zorgen dat iedereen meedoet. Niet alleen als het gaat om toegankelijkheid van gebouwen, maar ook om bijvoorbeeld ontmoeting, communicatie en deelnemen aan activiteiten. Binnen de regio IJsselvecht sluit de gemeente Ommen zich aan bij de Kamers met Aandacht. Die organisatie koppelt jongeren van 18 tot 23 jaar die een zorgorganisatie verlaten en niet thuis, maar ook niet helemaal zelfstandig kunnen wonen. En dat bieden ze dan aan mensen die een kamer over hebben en deze willen verhuren

aan een jongere. De jongere betaalt huur, heeft dagbesteding en krijgt begeleiding van een hulpverlener. Kamers met Aandacht begeleidt dit proces met duidelijke afspraken en een zorgvuldige koppeling tussen verhuurder en jongeren. In de afgelopen 2 jaar vonden in de regio al 12 jongeren een woonplek. In deze regio zijn naast Ommen ook onder meer Hardenberg, Dalfsen en Zwolle aangesloten bij Kamers met Aandacht. Vanaf 1 oktober mogen BOA's in de trein het rijbewijsregister gaan checken om zwartrijders te identificeren. En dat klinkt als winst, stelt woordvoerder Lisbeth Oele van Arriva. Maar juist op de probleemlijn tussen Zwolle en Emmen schieten wij er niks mee op. De grootste groep zwartrijders op die vechtlijnen staan namelijk niet in dat register. Arriva wil dat de BOA's, zoals in Rotterdam en Utrecht, via het systeem van de politie toegang krijgen tot het vreemdelingenregister. Dat kan vanwege de gevoelige informatie volgens het ministerie pas in 2028. En dan moet het ook nog juridisch mogelijk zijn. Dat gaat er bij Arriva niet in, zegt Oelen. NS en RET hebben deze bevoegdheid voor de ID-check nu al wel. Waarom dit zo lang moet duren, is voor ons de grote vraag. 9 cursisten hebben met succes de basiscursus Imkeren 2026 afgerond. De opleiding, die werd gehouden bij natuurboerderij Balk in een Nieuwe Leuze, bestond uit 8 theorielessen en 8 praktijklessen. Bij de theorie kwamen onderwerpen aan bod als de biologie de natuurlijke cyclus van het bijenvolk, zwermen en zwermverhindering. Maar ook de bestrijding van de variomijt en het voeren en inwinteren van bijenvolken. In de bijstal leerden ze onder meer hoe een bijenvolk in het voorjaar wordt geïnspecteerd, wanneer een volk extra ruimte nodig heeft en hoe zwermen kunnen worden voorkomen. De cursus werd georganiseerd door de bijenverenigingen Nieuwe Leuze, Ommen, Dalfsen en omstreken. Bij dierenopvang Koningen in Balkbrug hebben vorige week 36 katteneigenaren gebruik gemaakt van de mogelijkheid om gratis hun huisdier te laten castreren, steriliseren, vaccineren of chippen. Dat gebeurde in de mobiele operatiekamer van Stichting Zwerfkatten Nederland, die daarvoor naar Balkbrug kwam. En samen hopen ze de grote hoeveelheid kittens, die ieder jaar weer geboren worden, tegen te gaan, zodat er steeds minder zwerfkittens zullen komen. De actie was speciaal bedoeld voor minima uit de gemeenten Ommen, Hardenberg en Staphorst. Het initiatief is op touw gezet omdat het voor mensen met een kleinere beurs niet altijd even makkelijk is om een bezoek aan de dierenarts te brengen of een ingreep bij een huisdier te kunnen betalen. Er moet nu muziek komen, maar ja, hoe dan wel? Zo dan. Break My Stride is het van Matthew Wilder.

0: Break My Stride. Matthew Wilder was dat nog een keertje.
1: Van Streek in de Kijker.
0: De fietstunnel aan de Hardenbergenweg richting Arjen in Ommen krijgt een flinke opknapbeurt. Niet door de tunnel een nieuw kleurtje te geven, nee, maar door er samen met inwoners een groot kunstwerk van te maken. Het opbouwwerk van Wijs Welzijn ondersteunt het initiatief. En met jongerenwerker Michiel van Wijs Welzijn praat ik erover. Ja, welkom Michiel in de uitzending.
2: Ja, dankjewel Rob.
0: Leuk dat je er bent, joh. Eerst eventjes die tunnel, hè? Is die er zo erg aan toe dat er iets mee gedaan moet worden?
2: Nou, dat was hij wel, inderdaad. Die hebben geloof ik wel een paar jaar lang allemaal vervelende teksten en symbolen hebben erop gestaan. Dus daar moest wel iets aan gedaan worden, zeker.
0: Oké, dus dat is wel nodig. Maar ja, ja. Een tunnel weer een nieuw kleurtje geven, dat is één ding natuurlijk. Maar een kunstwerk maken, brandlos.
2: Ja, zeker. We gaan een mooi community arts project hebben ervan gemaakt. En we gaan met alle inwoners van de Strangen en van de Zeel, de buurt, gaan we om tafel. Samen met een kunstenaar, Jaco Nagelkerken, die we hebben gevonden, of waar we mee samenwerken. Gaan we gesprekken over de wijken en over Arjen, buurtschap Arjen, aan de andere kant van de tunnel. En dan gaan we praten over wat zijn de kenmerken van de wijk. Stukken geschiedenis misschien van de wijk of bepaalde tradities, weet ik niet. Maar in ieder geval dingen die typisch van die wijken zijn. Die kunnen ze aandragen en die gaan we dan proberen in het kunstwerk te verwerken met z'n allen.
0: En wie zijn die we dan met z'n allen? Want dat is volgens mij, zit er nog iemand bij die er verstand heeft van kunststukken maken? Begreep ik.
2: Ja, Jaco Nagelkerk is dat. Dat is de kunstenaar is dat. Ja. Ja, klopt. Hij heeft ervaring met inderdaad met inwoners aan de slag gaan. En omdat dat mooi om in zo'n fiets een mooi kunstwerk aan te brengen. Ja.
0: Is dat lastig om dat te gaan organiseren? Ik heb van jou begrepen in een voorgesprekje dat het voor jou een hele grote klus is. Kan je mij een beetje vertellen wat je allemaal moet doen?
2: Ja, het opbouwwerk doen we nog niet zo heel lang. Dus het is inderdaad voor het eerst dat we echt een flinke tunnel, echt een hele tunnel gaan aanpakken. En dat we ook drie wijken of twee wijken en Arjen erbij betrekken. Dat is al voor het eerst inderdaad. Maar doen we ook samen met de wijkverenigingen. Doen we dat, de wijkvereniging van de Strangen. En van de CL, de buurt. En ook het plaatselijk belang van Arjen. Die helpt ons ook mee met de verspreiding en het werven van de inwoners. Dus ja, nee, het is al een groot project. Zeker, maar het is ook een beste tunnel. We doen echt het hele stuk.
0: Ja, hoe lang, is die eigenlijk? Weet je dat uit je hoofd of niet?
2: Ja, ik zei 22 meter vanmiddag. Hè, maar volgens mij nog veel langer inderdaad.
0: Ja,
2: we doen de hele tunnel. Gewoon inclusief het stuk wat schuin naar beneden gaat. Zeg maar, en dan de hele tunnel en de andere kant. Dus een flink stuk. Maar goed, we hebben ook... werken we samen met de basisscholen, het Kadoen en de Palet. En daar komen ook nog de klassen van langs, groep 7 en 8 van beide scholen. Dus ja, dat is ook al 25 per klas, zou ik haast zeggen. Dus er komen ook veel basisschoolleerlingen die komen ook helpen met het uitwerken van het kunstwerk.
0: Ja, want dat kunstwerk, het blijft nog een beetje mistig. Wat is het dan? Ja, wat wordt het dan?
2: Dat weet nog niemand. Dat is afhankelijk van de avond 22 oktober. Dan organiseren we een inwoners.
0: Maar laat ik het anders zeggen, je kunt beeld houden, je kunt van alles doen. Maar in dit geval gaan ze... schilderen, toch?
2: Ja, inderdaad. Er wordt een soort van graffiti. Dat gaan we gebruiken als middel.
0: Ja, dat wist ik dan nog niet. Nee,
2: dat bedoel je. Ja, inderdaad. We gaan met graffiti-bussen aan de slag. Maar het wil niet zeggen dat het echt van die graffiti-letters worden of wat dan ook. Je kan natuurlijk ook gewoon landschappen of... nou ja, noem eens wat. Je kan van alles maken natuurlijk met spuitbussen. Maar dat is wel het middel inderdaad, waar we mee gaan doen.
0: Dat lijkt me heel bijzonder, want die kunstenaar heeft hier een flink verleden, zeg maar, voor wat betreft zijn kunstwerken. Jaco Nagelkerken heet hij.
2: Ja, klopt. Ja, die heeft in het verleden dat veel meer gedaan, ook in andere gemeenten. Daar hebben we natuurlijk naar gekeken en zijn we met hem op tafel gaan zitten. Nou ja, dan zijn we eruit gekomen dus.
0: Ja, je ziet wel eens werken op flatgebouwen, dat je denkt, hoe krijgt hij het voor elkaar? Dat, in dit geval, die heeft dat wel vaker gedaan, begrijp ik. Ja. Is die ook illegaal begonnen, zoals veel van die mensen?
2: Oh, dat weet ik niet. Dat zouden we moeten vragen, Rob. Maar je bent van harte welkom avond. Je mag ook een spuitbusje pakken van mij nog en ook meehelpen. Dan kun je hem vragen.
0: Ja, dat is heel wat.
2: Maar hij is inmiddels gewoon echt een professional. En hij heeft een collega ook erbij die meehelpt. Want het is natuurlijk allemaal niet te doen met zoveel kids ook tegelijk en zoveel inwoners.
0: Nee, dus, je moet al gaan indelen misschien wel. Eén, op dat moment moet je hem niet in gebruik hebben, die tunnel neem ik aan. Hoe werkt dat? Dan moet je hem afsluiten, want anders kun je niet aan de andere gang gaan, toch?
2: Nee, zeker. Nee, daar heb ik gewoon contact over met de gemeente Ommen inderdaad. Als het goed is, zetten zij de tunnel af. Vrijdag en die zaterdag. En dan gaan we gewoon op de ene dag doen we de ene kant en op de andere kant, de andere dag doen we de andere kant.
0: Hallo, ja, dat, dus, dat is
2: nee,
0: een opdracht.
2: Nee, die wordt gewoon afgezet.
0: Ja. En wordt er gewoon overheen gespoten over al die troep die erop zit? Ja, of gaan ze dat eerst nog weghalen? Of hoe werkt dat?
2: Ja, nee, ik geloof sinds het idee er is, is in één keer wel zit er al een mooie grondlaag op.
0: Oh, dat is al dus, gebeurd.
2: Ja, dat was in één keer was dat gebeurd.
0: Ja.
2: Dus daar kunnen we gewoon rechtstreeks opspuiten. Ja, nee, er zit al een grondlaag zit er al onder, ja.
0: En naast welzijn, zijn er dan nog meer organisaties bij betrokken? Of zijn jullie de enige drijvende organisatie en de rest doet mee? Hoe moet ik dat zien?
2: Nee, ja, nee, het is wel een samenwerking inderdaad van het opbouwwerk van Wijs Welzijn en de twee wijkverenigingen natuurlijk in plaats van Lange Arjen en de gemeente Ommen, die doen natuurlijk een stuk in de financiering en Vechtwel Wonen, die financiert ook nog een stuk. En natuurlijk, niet te vergeten, is natuurlijk Jacqueline Hoogland, want dat is namelijk de inwoner die met het idee kwam, wel weer 2 jaar terug bij mij, toen wij een wijkactie deden. Dus nee, maar die moeten daar allemaal partijen bij hebben. Ja, zeker, natuurlijk, anders lukt dat niet. En het is ook mooi, hè, voor als het kunstwerk er is, dat iedereen... een bijdrage heeft geleverd.
0: Zeker.
2: Echt iets van de buurt natuurlijk.
0: Ja, ja.
2: Dat is wel belangrijk.
0: Op 22 oktober is er een speciale inwonersavond voor inwoners van Arjen de Strange en de Zeeheldenbuurt. Waar gaat dat gebeuren? En kun je wel zoveel mensen hebben? Want ik hoop dat er heel veel komen dan.
2: Ja, dat hoop ik ook. Nou, we zitten in De Bree. Dat is een heel klein wijkcentrum midden in de Strange. En dat is een oud klaslokaal van de basisschool daar. Dus dat is niet heel groot. Maar goed, we gaan gewoon maximaal werven natuurlijk. Ja, mocht het helemaal storm lopen en er staan rijen buiten, dan organiseer ik nog wel een tweede avond.
0: Ja.
2: Maar we gaan het daar doen, midden in de wijk. Dat is een hele mooie plek. Ja, dat is. Ik heb ook de zaal huren op het gemeentehuis, maar dat is ook niet zo leuk natuurlijk. Dus
0: nee,
2: dat gaan we mooi in de wijk doen.
0: Ja, ja, zo'n graffiti spuiten, net had je het al een beetje over. Daar moet je toch een bepaalde vaardigheid in hebben, toch? Dat geldt voor kinderen sowieso, maar voor volwassenen misschien zelfs nog wel meer. Krijg je dan nog les van tevoren dat je zegt, nou, dat iemand gaat zeggen, nou, kijk, als je het zo wil, dan moet je een beetje zo spuiten enzovoort. Of zeg je, nou, weet je wat, doe maar.
2: Nee, we gaan inderdaad die avond zelf, die 22 oktober, gaan we inderdaad in gesprek over het kunstwerk. En dan kunnen de inwoners allemaal input aanleveren.
0: Ja.
2: We gaan ook die avond ook nog aan de slag inderdaad. Dus Jaco die neemt een aantal grote canvassen mee. En dan kunnen we daar alvast dingen schetsen of dingen proberen. En nou ja, dat is ook voor de inwoner inderdaad, die kan het dan een beetje leren. Maar dan kun je een beetje ervaren wat wel mogelijk is en wat niet mogelijk is met zo'n spuitbus. En nou ja, het is natuurlijk gewoon goed om samen iets te doen. En ze bij elkaar brengen. Dat
0: ja.
2: is natuurlijk gewoon belangrijk. Ja, en dan... Om die avond alleen maar te praten is natuurlijk niet leuk. Dus gaan we ook meteen wat doen.
0: Dat lijkt me wel handig, ja.
2: Maar
0: voordat ze daar komen, moet jij ook wat een en ander doen. Denken. Hoe ga je dat doen dan? Ga je aanbellen of wat ga je doen?
2: Nou, hoezo? Nee, we gaan... We doen even een interview op de radio natuurlijk om bekendheid aan te geven. Maar we gaan ook flyeren. We gaan ook flyeren natuurlijk. In alle wijken huis aan huis. En dat doen we ook eens samen met de wijkverenigingen doen we dat. Die hebben gewoon allemaal vrijwilligers in de wijk die een stukje van die gewoon flyeren ook voor hun eigen krantjes. En dan mag ik in meenomen met deze uitnodiging. Dus dat is dat is hartstikke super. 1500 flyers gaan we verspreiden, want we willen wel dat het volle bak is natuurlijk.
0: Nou zijn al die...
2: Het is een behoorlijke tunnel, dus we hebben wel aardig wat inwoners nodig.
0: Zeker, ja, en dat wou ik net zeggen. Hebben jullie andere mensen buiten die wijk, kunnen die zich ook melden? Omdat ze 1 het leuk vinden, 2 dat ze vinden dat ze moeten helpen?
2: Nou, het is wel echt voor die twee wijken en voor Arjen inderdaad. Maar goed, ja, als er iemand zich meldt in Vierland, dan ga ik hem niet wegsturen natuurlijk.
0: Nee, nee.
2: Dus
0: maar je hoeft niet te legitimeren.
2: Nee, dat hoeft niet. Nee. Als iemand ontzettende passie voor graffiti heeft en die woont in Vierland, dan kan die ook gewoon komen, natuurlijk.
0: Ja. Nou, ja. 22 oktober is dan die avond, maar wanneer gaat het dan gebeuren? Want had ik dat al gevraagd? Nee, geloof ik niet, hè?
2: 30 oktober.
0: 30
2: oktober, nou, dan gaan we met de kinderen, met de basisschoolleerlingen de tunnel in. En dan de 31e in de ochtend, dus zaterdagochtend, wil ik eigenlijk met de inwoners
0: ja,
2: de tunnel
0: dan,
2: in.
0: Oh, gehad, ja. Oké. Okay. Nou,
2: ja.
0: Ik wens je er ongelooflijk veel plezier mee en ook wel een goed resultaat. Ik ga zeker zelf een keer doorheen fietsen.
2: Ook. Ja, en, nee, het is wel belangrijk. Nee, ik wil nog zeggen, het is leuk voor die kinderen van de basisschool, want die fietsen ook een heel groot deel ervan. Die komen uit Arjen, dus die fietsen allemaal als het af is, iedere dag langs hun eigen kunstwerk. Dus,
0: ja, dat is mooi.
2: Nou ja, dat is natuurlijk super is dat. Dus we gaan er zeker voor zorgen met z'n allen dat het een mooi resultaat wordt.
0: Oké, okay, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Michiel, plus van Wijs Welzijn. Dankjewel.
2: Yes. Oké, bedankt.
0: Doei.
2: Hoi.

Dus het een en ander uitgevallen. Excuses. Het was bijna avond, zou je kunnen zeggen. Maar dat was het dus niet. En ik ga even kijken of ik hem opnieuw kan opstarten. Dat moet hard lukken, denk ik. Even kijken. Ja, dan gaat deze. Gaat er nu in. Suzanne Freek. Als het avond is, zonder onderbreking.

0: Zoals gezegd, Suzanne en Freek.
1: Regio nieuws bij Van Streek.
0: Met de campagne Terugwinnaars wil de gemeente Ommen samen met inwoners laten zien hoe op waardevolle grondstoffen en energie bespaard kan worden en weer te gebruiken. De campagne richt zich onder meer op het goed scheiden van afval en het op slimme manieren om hun energie te besparen. Energiecoöperatie Vechtal Stroom Ommen zet in samenwerking met de gemeente de mobiele energiewagen in. Daarmee komt een praktische en laagdrempelig energieadvies naar de inwoners toe. Inwoners kunnen ontdekken welke stappen zij in hun eigen woning kunnen zetten om energie te besparen en hun woning te verduurzamen. Een energiecoach kan hier kosteloos bij helpen. Streek Staal. Nee, dat kan niet waar zijn. Streektaalzanger Aalt Westerman. Ooit nog eens programma voor ons gemaakt. Toen heette het nog anders dan nu RTV4. Maar dat laten we even zitten. Die viert zondag 11 oktober in het Witte Paard. En dat is in het Nieuw-Leuzen een peert in Nieuw-Leuzen. Dat hij 70 jaar muzikant is. Iedereen is welkom. Aalt begon zijn muzikale carrière bij de Broederband toen hij 9 jaar was. En in 1972 begon Aalt samen met Joost Schuurman en Ab Boelens het dans- en feestorkest The Yellow Stars. De band speelde vooral Nederlandstalige en instrumentele muziek en nummers in de streektaal. Nou, in 2007 startte Aalt met solo-optredens in die streektaal en hij bracht zelfs cd's uit. Een hele mooie periode is voor Aalt de tijd waarin hij met de jongste dochter Anja, ze leeft helaas niet meer, als duo trad. Optreden doet Aalt nu een stukje minder, maar hij speelt nog steeds graag in verzorgingshuizen of voor ouderenbonden. De aanleg van de langverwachte Neder-Saxenlijn lijkt niet meer zo zeker na de boodschap van minister Vincent Karrebans. Hij liet het afgelopen weekend weten opnieuw te willen kijken hoe het geld voor infrastructuur in Overijssel verdeeld wordt. Eerdere toezeggingen en beloften zijn wat hem betreft niet langer heilig. De aanleg van de Neder-Saxenlijn kost zo'n 2 miljard euro. De gemeente Hardenberg noemt de komst van de lijn een belangrijke katalysator die ervoor zorgt dat het station een belangrijke regionale schakel vormt tussen Drenthe, Twente en de regio Zwolle. Met de Neder-Saxenlijn zou het aantal in- en uitstappers op het station, niet onbelangrijk, van Hardenberg kunnen groeien van zo'n 3500 naar 5000 mensen. De Rekenkamer in Ommen heeft in opdracht van de gemeenteraad het beleid voor recreatie en toerisme onderzocht. En daarbij is vooral gekeken hoe de gemeente haar financiële middelen inzet. In de zomer is het druk in de kernen en de natuur, terwijl in de winter er veel minder bezoekers zijn. De Rekenkamer adviseert dan ook om subsidies gerichter in te zetten voor activiteiten buiten het hoogseizoen. Dat kan helpen om de bezoekers beter over het jaar te spreiden. En verder moet de gemeente bij het maken van nieuw beleid niet alleen kijken naar wat goed is voor toeristen en ondernemers, maar ook naar de gevolgen voor inwoners, natuur en milieu. Het onderzoeksrapport wordt volgende week woensdag 7 oktober besproken in de raadscommissie. Hardenberg wil tot de zomer van 2028 geen nieuwe asielzoekers opvangen. Volgens de gemeente is het draagvlak voor asielopvang in de gemeente ernstig geschaad. En dat heeft alles te maken met de vertraging rond de sluiting van het asielzoekerscentrum aan de Jachthuisweg. Hardenberg heeft nu officieel om vrijstelling van de taakstelling uit de spreidingswet gevraagd. Dat betekent dat de gemeente geen asielzoekers wil opvangen in deze tweede periode. En die loopt tot juli 2028. De gemeente wil de komende tijd vanuit rust en zorgvuldig proces opzetten waarin zij met inwoners spreekt over de toekomstige opvang. Draagvlak, veiligheid en leefbaarheid worden daarbij als cruciale voorwaarden genoemd.

0: Daar was hij dan. De koptelefoon nog opzetten. Dan ben ik er weer. Dat was Risk It All van Bruno Mars. En als het goed is, heb ik aan de telefoon Harry van der Slichten. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt.
0: Oké, dan komt eerst de introductie.
2: Van Streek in de Kijker.
0: Senioren Lemelenveld organiseert aanstaande dinsdag 6 oktober in het parochiecentrum in Lemelenveld een informatiemiddag over het opzetten van Norberhulp. Ze willen dan samen nadenken en de handen ineens slaan om elkaar te helpen nu de druk op de zorg groter wordt. Wat dat inhoudt of gaat inhouden, vraag ik aan Harry van der Slichten van Senioren Lemelenveld. Welkom Harry in de uitzending.
1: Ja, dank u.
0: Je mag wel jij zeggen wat mij betreft hoor.
1: Zeg,
0: Harry, vertel eens, wat kunnen de deelnemers deze middag verwachten? Want het is nogal wat je gaat doen, hè?
1: Nou, het is eigenlijk een vervolg op wat wij vorig jaar gehad hebben. Dat was het senioren aan zet gebeuren. En wij hebben nou eigenlijk een middag gelegd om mensen naar elkaar te brengen. Dat noemen ze dan een Norberkring. In groepjes op te zetten met mensen die of ze weten dat ze in de buurt mensen zijn die hulp nodig hebben en of ze zich daarvoor willen inzetten. Dus gewoon aan willen melden, daar willen wij eens die middag eens even met elkaar over zo rond de tafel gaan zitten.
0: En dat zijn mensen die jullie uitnodigen, die moeten uit de buurt komen. Hoe moet ik dat zien?
1: Wij hebben flyers rondgebracht in Lemelenveld. En dat zijn voor alle senioren van Lemelenveld. Dus niet alleen onze leden, maar we willen graag met alle leden, met alle mensen van Lemelenveld boven de 70 jaar. Maar er mogen ook jongeren bij zijn, want er zijn natuurlijk ook jongeren die tussen de ouderen in de gemeenschap wonen. En die zijn natuurlijk ook van harte welkom, want dat geeft elkaar toch een beetje steun. En dan kunnen we proberen of we daar met elkaar uit kunnen komen om een soort Norberkringen op te zetten. Maar dat is gewoon met buurtgenoten. Als de middag ja, iemand is die een keer problemen heeft met een boodschapje doen, of die graag iemand wil hebben die graag met hem naar de dokter gaat, of een klein klusje om huis. Of ja, gewoon even bellen, langskomen voor een praatje. Of een kop koffie, dat zijn toch van die dingen die de eerste aanzet kunnen geven tot een betere verstandhouding met elkaar, maar ook daar waar nodig is, hulp.
0: Ja, ook wel een beetje denk ik toch voor om het eenzaam zijn tegen te gaan, denk ik. Niet iedereen is dat gelukkig, maar onder ouderen komt het toch wel eens voor dat mensen zich eenzaam gaan voelen, mensen vallen weg om hen heen, noem maar op. En ja. Contact, gaan jullie dat alleen maar met boodschappen doen? Zeg je nou, misschien is er ook wel iets anders bij, dat we iets met een telefoontje gaan doen of wat dan ook, aandacht aan elkaar geven. Hoe gaan jullie dat misschien doen?
1: Nou, wij zouden graag willen weten hoe die mensen die die middag aanwezig zijn over door het Norberkring gebeuren denken. En wat zij zeggen van wij, daar willen wij ons steentje aan bijdragen om zo'n kring op te zetten. En waar en dan krijgen ze een vragenlijst en mensen die zeggen dan, ik voel me wel wat voor, ik wil mij wel aanbieden om met iemand meer of met meerdere personen uit de buurt zo'n kring op te zetten waar wij proberen elkaar te ondersteunen.
0: En een beetje gezelligheid te brengen naar elkaar misschien, dat kan ook nog wel een beetje van invloed zijn, denk ik.
1: De gezellige middagen hebben wij wel bij het senioren in Lemelenveld.
0: Aha.
1: En het is wel belangrijk dat wij elkaar contacten leggen, hè?
0: Ja.
1: Dat we dus elkaar onder. En dan hebben we die middag, beginnen we eigenlijk met een film. Dat is dus een film over.
0: Dat is dan de aanstaande dinsdag, hè? Dan beginnen jullie met een film die middag.
1: Ja, dan beginnen we een film over een situatie van iemand die dus ook zorg nodig heeft en die hoe zich dat dan ontwikkelt in zoiets. En dan naar aanleiding daarvan gaan wij dan met elkaar in groepjes over die situatie in discussie of over overleg.
0: Het gaat er ook vooral om, heb ik begrepen, dat wat je zelf nog kunt, moet je vooral doen, hè? Je moet elkaar helpen, want daar moeten we een beetje eerlijk over zijn, denk ik. Ja. De professionals in de zorg, er worden steeds minder, hè?
1: Ja, dat is een ding wat ook natuurlijk. Ja, daar kom je gewoon niet onderuit. De handen zijn niet aanwezig om zoveel zorg te verlenen bij de mensen om voor allerlei kleinigheden mensen dan eventjes te helpen. Wij doen het samen met Samen Welzijn. En dat is een organisatie van de gemeente Dalfsen, die ook in andere dorpen actief is. Maar in overleg met hun doen wij zo'n middag, hebben wij die middag belegd. En dat is dan eigenlijk onder leiding van Eddie Oude Wesseling. Dat is iemand die is aangesteld van de provincie Overijssel. En van KBO was vroeger, maar het is nou Senioren Overijssel. Om dat een beetje in goede banen te leiden.
0: Dus hij komt die middag ook een beetje leiding geven eraan. Want je hebt een beetje mijn vraag al gehad, zie ik. Want ik vroeg al aan jou, doen senioren Leemerveld in hun eentje of hebben ze hulp? Nou, dat heb je dus van Samen Welzijn. En ja. Wat doet Samen Welzijn? Wat is hun deel hierin?
1: Marleen Aaldenberg, die is dus eigenlijk in dienst van, volgens mij, als welzijn werken voor de afdeling Leemerveld bij Samen Welzijn.
0: Ja, klopt.
1: Die heeft ons die flyers gemaakt, die zit bij ons aan de tafels. Maar die zijn ook al wel door het dorp heen geweest om het een en ander te inventariseren.
0: Oh, dat is heel wat. Dus je weet al meer.
1: Ja, we weten wel meer. Want wij zijn dus van ook dorp in geweest en hebben wat mensen benaderd, dat we zeker weten dat die middag aanwezig zijn. En dat ze dus ons willen, nou ja, helpen en zich aanbieden om dat een beetje op te starten.
0: En die naberkring, hè, hoeveel mensen gaan dat worden of is dat eigenlijk een beetje onbepaald?
1: Nou, kijk, voor het opstarten van zo'n naberkring is het belangrijk dat je twee verbinders hebt. Je moet twee, in zo'n wijk moet je twee mensen hebben die zeggen, nou, die gaan inventariseren wat het vraag en aanbod is, bij elkaar brengen en dat verbinden. Die mensen, en er mogen dus ook wat meer mensen zijn, maar je moet twee hebben waar je dus eigenlijk, of drie, waar je eigenlijk een start mee maakt.
0: Ja, je neemt waarschijnlijk op wie daar mee wil doen. En bij elkaar brengen, dat wil zeggen een beetje in de buurt van elkaar wonen, is ook niet zo gek natuurlijk bij zoiets. Daar letten jullie natuurlijk ook dan op.
1: Ja, want dat is dus eigenlijk om in zo'n gebied, een dorp of meerdere straten, mensen bij elkaar te brengen en zichzelf eigenlijk stellen, wat kunnen wij doen en waar zijn mensen die hulp nodig hebben en dat te inventariseren zoals de situatie nu is. Maar ja, die situatie die verandert natuurlijk van dag tot dag. En
0: ja, hè?
1: Dat moet je dus eigenlijk van tijd bijsturen en attent zijn op wat er in de buurt gebeurt.
0: Je hebt in Ommen bijvoorbeeld een inloophuis. Daar komen ook heel wat mensen. Is dat er ook in Leemerleveld of gaan jullie er ook zoiets misschien wel beginnen?
1: Nou, dat zijn geen inloophuizen, maar dat zijn dus gewoon senioren, zoals de Brugsteden en het Anker.
0: Aha.
1: Mensen uit die omgeving, die gaan daar koffie drinken en soort middags kunnen ze op afspraak kunnen ze daar dan ook eten. Maar dan moeten ze dat gewoon van tevoren wel aangeven.
0: Maar die hebben al zorg, zou je kunnen zeggen. Het gaat juist om die mensen die dat niet hebben.
1: Nou, maar er zijn mensen. Die mensen die wonen dan vaak om zo'n zorginstelling heen.
0: Ja.
1: En die hebben met die mensen afgesproken dat ze van tijd tot tijd daar binnen wippen om een praatje te maken. Of met mensen die daar dus voor vast wonen. En dan gaan ze daar eten. Maar dit is meer bedoeld voor mensen die nog in hun eigen woning, hoofdzakelijk in hun eigen woning, en die geen hulp of mensen om zich heen hebben die hun eigen kleine diensten kunnen verlenen.
0: Nou, die mensen worden dus
1: zoals een boodschapje doen. En ja, ze kunnen dus hebben, ja, de kinderen, als ze kinderen hebben dan, die gaan werken. Maar dat ze een keer naar de dokter moeten of zo uit hebben gegeven voer, dat ze ergens op terug kunnen vallen.
0: Juist. Nou, die mensen, die nodigen jullie uit om dinsdag 6 oktober naar het parochiecentrum in Leemerleveld te komen. En om 2:00 staat de koffie en thee voor ze klaar.
1: Nou, ja.
0: Harry, ontzettend bedankt en heel veel succes, zou ik zeggen.
1: Ja, heel hartelijk. En heel hartelijk bedankt voor de gelegenheid die wij dan krijgen van jullie om dat wel even onder de aandacht te brengen.
0: Dankjewel, graag gedaan.
1: Ja, oké.
0: Doeg.
1: Doei.

0: Het bandje heet Higo en schijnt uit Zwolle te komen. Vallen in geluk.
1: Regio nieuws bij Van Streek.
0: Donderdag 8 oktober wordt bekend wie door de gemeenteraad van Ommen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester. Tijdens een speciale raadsvergadering ligt de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Bas van der Velde, het werk van de commissie toe. Daarna maakt hij de aanbeveling van de raad bekend. De gemeenteraad stelde op 2 juli 26 de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. En daarna begon de vertrouwenscommissie met de selectie. Er waren 36 kandidaten. De commissie koos kandidaten voor gesprekken die in 2 rondes plaatsvonden. En op basis daarvan kwam de commissie met haar aanbeveling. Wie meer wil weten over zijn familiegeschiedenis kan zaterdag 10 oktober van 9:30 tot 12:30 s'morgens terecht bij de inloopochtend in de Trefkoelen. Plus, vrijwilligers van de werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging Dalfsen helpen bezoekers op weg met hun onderzoek en laten zien welke bronnen zij kunnen gebruiken. De werkgroep verzamelt en doorzoekt al jaren oude documenten zoals doop-, trouw- en begraafregisters en bevolkingsregisters, dat doen ze ook. En met die gegevens is de stamboom van Dalfsen opgebouwd. Tijdens de inloopochtend kunnen de bezoekers vragen stellen, kennis maken met de vrijwilligers of aanvullingen voor de stamboom doorgeven. Ook wie nog nooit familieonderzoek heeft gedaan, is welkom. Bij extreme regenval raken naar schatting ruim 1900 mensen in Ommen afgesneden van het wegennet. Dat blijkt namelijk uit een analyse van kennisinstituut Deltares, gepubliceerd op de Klimaateffectatlas. Dat is een kaart met de gevolgen van klimaatverandering voor heel Nederland. Het onderzoek rekent met een bui van 200 mm in 48 uur, bijvoorbeeld zoals in Limburg in 2021, toen delen van de provincie overstroomden. Bewoners kunnen dit dan waarschijnlijk niet meer met de auto weg. En ook hulpdiensten hebben last van de verminderde bereikbaarheid. Zij doen al langer over hun route. Lieke Meijer, expert van klimaatbestendige infrastructuur bij Deltares, zegt dat je er wel iets aan kunt doen. Heel eenvoudig eigenlijk, de weg zelf beter bestand maken tegen zware regen. Aan de Menistensteeg in Oud-Leusen, Welsum, is het 5e Dalfzitje geopend. Grondeigenaar Jan Dijsselhof stelde de plek beschikbaar en Henk Riesebos maakte het bankje. Het zitje kreeg de naam De Zonnedauw en draagt een boodschap. Laat liefde de angst overwinnen. Volgens Dalfzitjes voorzitter Willem Hogekamp komen er nog tientallen bij. Ook liggen een fiets- en wandelroute in het verschiet. Mensen die handig zijn of eigen grond beschikken en hebben aan de openbare weg, kunnen zich melden via dat dalfzitjes.nl. Gemeentegrond is overigens niet geschikt, omdat de gemeente volgens Hogekamp alleen uniforme bankjes plaatst. Dus geen dalfzitje. Een dalfzitje moet juist uniek zijn, zegt hij. Dat is ook zo. PvdA, D66, GroenLinks en Volt Overijssel slaan alarm over de dalende acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren. Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren de afgelopen 4 jaar sterk is afgenomen. De fracties willen van gedeputeerde staten weten wat er binnen de provinciale visie Iedereen Doet Mee tot nu toe concreet is gedaan voor de acceptatie en inclusie van de LHBTQIA+ personen. Verder vragen ze welke mogelijkheden het college ziet om de acceptatie van de LHBTQIA+ personen verder te vergroten en geven ze aan bereid te zijn hierover op korte termijn met provinciale staten in gesprek te gaan. Alle alarmbellen moeten afgaan, vinden de fracties. Ze verwachten ook een stevige inzet van de provincie.

0: eindtune is weggelopen. Daar kan ik ook niks aan doen. Dat doen we even zonder. Naast de perspublicaties waren de nieuwsbronnen deze week onder andere de Stentor, Vechtal Centraal, RTV Oost, de Dalfse Marskramer en Dalfse Net. Van Streek werd vandaag de Wij Alleen gemaakt door Rob Nieuwvaart. Maar volgende week hoop ik er toch weer samen met Astrid Jutte te zijn voor weer een nieuwe Van Streek. Ik zou zeggen tot volgende week.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Buurvrouw, ja mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
5: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette begrijpt dat de discussie over de box 3-belasting tot verwarring leidt. Ik kan me voorstellen dat mensen het niet meer kunnen bijbenen, zei Jette vandaag. Het kabinet is op zoek naar miljarden omdat de voorgenomen vermogenswinstbelasting minder oplevert dan een eerder plan voor box 3. Het idee was ook kleinere beleggers belasting te laten betalen, maar dat sneuvelde al na anderhalve dag door weerstand in de Tweede Kamer. Het Spaanse parlement heeft twee voorstellen van de regering om de woningcrisis aan te pakken verworpen. Dat is een grote tegenvaller voor het linkse minderheidskabinet van premier Sanchez. De oppositie keerde zich tegen de plannen, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Eigenlijk vroegen ze vooral laten we gewoon nog wat aanpassingen maken in het plan voordat we erover gaan stemmen. Dat wilde de regering niet. En daarnaast zeiden ze ook dat het vooral voor kleine verhuurders een strop zou zijn. En dat de grote investeerders helemaal niet de dupe zouden zijn van die plannen.
2: De separatistenpartij stemde tegen omdat betere huurbescherming zou leiden tot een kleiner aanbod van huurwoningen. De afgelopen weken leidde de wooncrisis in Spanje tot grote protesten. De Rotterdamse club Villa Thalia moet voor 24 uur dicht. Het is een maatregel om een optreden van de rapper Joey AK daar te voorkomen. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven en daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. De bouw van de nieuwe Norgerbrug bij Assen kan weer verder. Het werk lag maanden stil doordat er een nest van een boerenzwaluw onder de brug zat. Dat was een beschermde vogel. De zwaluw is nu na een tweede leg vertrokken. De provincie Drenthe verwacht dat de brug over de Norgervaart op zijn vroegst in januari open kan. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Minima tussen 8 en 12 graden. Morgen begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag is het zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Bootsbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
6: Dit is RTV 4.
7: Listen up.
8: Ja, en als je dat woordje hoort, dan weet je zeker dat je weekend is begonnen. Dit is Listen Up bij RTV 4.
6: RTV 4.

Ja, Alex Warren, Emerald Eyes, daar zijn we mee begonnen dit uur van Listen Up. Goed, wat heb ik dit uur allemaal voor je klaarstaan? Dat is uiteraard een nieuwe Listen Up. We gaan even kijken of er een nieuwe release aan zit te komen.

Jungle by Night en Something About Something. En ik heb eens even opgezocht. Want ja, ik kende ze niet. Dus ik was eigenlijk wel een beetje benieuwd. En ik heb even wat achtergrond daar weggezocht. Dit is blijkbaar...

hun eerste track die ze ook vocal deden. En Jungle by Night is de groep. En dat zijn 7 jongens uit Amsterdam. En zo zie je maar weer. Dat als je gewoon muziek blijft maken, dat je vanzelf gehoord gaat worden. Daarover gesproken, deze dame, die hoor je ook overal. We trekken even onze countrylaarzen aan. En we kiezen even voor Texas. Toch? Ja. Eigenlijk wel, ja.

Zo, ja, en dit is een heerlijke track en een hele lading aan artiesten. Namelijk Hugel, David Guetta, French Montana en Aiden Maiden. Ja, en de track heet The Shine. De listen-up van deze week, ja, die komt uit het Verenigd Koninkrijk. En dan heb ik het over de groep Nothing But Thieves. En die groep bestaat uit Connor Mason, Joe Langridge Brown, Dominic Craig, Philip Blake en James Price. Ja. En ze hebben natuurlijk al een heel setje tracks op hun naam staan. Onder andere een van degenen die we hier in Listen Up wel echt heel vaak hebben gedraaid. Dat is Welcome to the DCC. En verder hebben ze nog Sorry. En daar hebben ze 8 weken mee in de tipparade gestaan. Maar met welke zij 35 weken in de top 40 hebben gestaan. Dat is Overcome. Maar die kwam helaas niet hoger dan plekje nummer 6. Maar goed, desalniettemin. Misschien komt deze wel hoger en blijft deze ook wel wat langer in de lijsten staan. Ik ga je niet langer ophouden. Dit is de nieuwe track van Nothing But Thieves. Dit is, of het number 5 is of hashtag 5, dat mag je zelf bepalen. Maar dit is een nieuwe track, binnengekomen op plek nummer 28 in de tipparade.

Temper City and Self Aware. Ja, en ondanks dat de zomer alweer voorbij is, ja, maakt het helemaal niks uit. Want deze track, die brengt de zomer toch nog wel een beetje terug. En wat hadden we de afgelopen week? Lekker temperatuurtje, hè? Dit is De Bouza met Magnetic. Ondanks dat het al herfst is, kan dit nog zat.

Ja, nou dat kon nog zat toch? Ondanks dat het alweer eerder donker wordt. En ja, voor je het weet staat de kerstboom al gewoon weer in de woonkamer. Ja, ongelooflijk. Goed, de listen-up, of de nieuwe release van deze week. Ik spreek me gewoon al bijna. Is niemand minder dan Max McKnown. Deze week bracht hij zijn nieuwe album uit. We hebben hem al een paar keer goed behandeld. Hij kwam deze week met zijn album Leave on a Light. En daar staan een paar oudere tracks op, maar ook een heel stel nieuwe. En ja, het is echt wel een heel mooi album geworden hoor. 17 nummers, 57 minuten. Het is echt gewoon bijna een uur aan Max McKnown. En hij heeft zulke heerlijke tracks daarop gezet. Ik ga een iets eerdere track van hem draaien. En die is ook wat rustiger. Die heet Firstborn Daughter. En daarna pak ik Same Same Sun. Dat is een van zijn nieuwe tracks. Max McKnown. Met zijn nieuwe album, Leave On A Light.

Same Same Son, Max McKnown. En daarvoor Firstborn Daughter, de nieuwe release van deze week. Leave on the Light, zijn nieuwe album. Goed, we gaan snel verder met muziek en dat doen wij met Niall Horan. En hij houdt een dinnerparty. Ondanks dat het al 8 minuten over 8:30 is, is het al lang etenstijd geweest. Zometeen naar de klok van 9:00. Hoekman FM met Jeffrey Hoekman.

Ja, Sommieu en Dark Before the Dawn. De coverplaat van deze week. We kennen hem allemaal. Dat weet ik 100% zeker. Want dat is namelijk deze track van Belinda Carlisle.

Nou, dat dus. Ik zeg toch, deze kent iedereen. Maar wat dacht je van deze? Dit is The Wild en Norma Jean Martine. En dit is Heaven is a Place on Earth.

Ja, The Wild en Norma Jane Martine en Heaven is a Place on Earth. Goed, zometeen aan de klok van 9 uur, dan hoor je Jeffrey Hoekman. En kun je ook gewoon tracks horen. Wat aardig in de buurt komt van dit. Dit is Tom Jones en She's a Lady.

En als ik op de klok kijk, dan zie ik dat het alweer tijd is om plaats te gaan maken voor Jeffrey. Hij is zich mentaal aan het voorbereiden en hij heeft alles voor je klaarstaan. Het gaat echt letterlijk alle kanten op aan. Dus ik zou zeggen, hou die radio lekker aan tot de klok van 11 uur. En wij gaan eruit. En dat doen wij met Arcade Fire en Everything Now. Blijft ook zo'n goede track, hè? Eén keer tegengekomen en is eigenlijk nooit meer weggegaan. Zo zie je maar weer hoe muziek kan blijven ronddwalen in je hoofd. Tot volgende week.

0: Plus en online.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal, vertelt misdaadjournalist Koen Voskuil van RTL Nieuws.
3: Ze spreken van soldaten in plaats van uitvoerders. Ja, die moeten verzamelen in België. En we zien dat er vooral drie figuren een soort aansturende rol hebben.
2: Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger wordt doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De nieuwe, strengere regels voor gezinshereniging gelden ook voor oudere aanvragen, heeft de rechtbank in Den Haag bepaald. Twee Syriërs hadden hun aanvraag al eerder gedaan, maar die werd volgens de nieuwe regels afgewezen. De rechter heeft dat nu goedgekeurd. De Syriërs zijn teleurgesteld, zegt hun advocaat.
4: Ja, heel verdrietig natuurlijk. Ze hadden goede hoop dat er een positieve beslissing zou komen, wat zou betekenen dat uiteindelijk hun gezinnen naar Nederland zouden mogen komen na jaren.
2: De Syriërs gaan in hoger beroep. De politie in Amsterdam heeft drie tieners opgepakt voor poging tot doodslag. Ze zouden eind augustus bij het Centraal Station een man zwaar hebben mishandeld. De jongens zijn 13, 14 en 15 jaar en mogen hun zaak in vrijheid afwachten. Eerder dit jaar werden ze al verdacht van openlijke geweldpleging en een straatroof. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Shirt.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
9: Start de motor. De boerderij wacht.
10: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
15: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
14: Help je mee?
16: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
0: Yes, de Kicks Fashion Week is begonnen. Shop nu heel veel trendy en comfortabele kindermode uit de nieuwe collectie met 20% korting. Bestel je voor 12 uur vanavond, dan heb je het de volgende werkdag in huis. Letoneren is altijd gratis en je betaalt heel eenvoudig achteraf. Check snel de actie op kicks.nl tijdens de Kicks Fashion Week.
17: Dit is RTV 4.
18: Hoekman FM.
19: Ja, of je nou de laatste klusjes in huis aan het opknappen bent, of je bent boven op zolder lekker even een pijltje aan het gooien. Ik probeer je 2 uur te vermaken met leuke muziek. Nu eerst, yes!
20: RTV 4. En daar gaat hij weer. Een nieuwe.

Pink komt dat altijd wel goed hoor. En ze gaat ook gewoon achteruit. Dat maakt er allemaal niks uit, jongens. Get the party started, hoorde je hier bij RTV4. En ik zeg hartelijk welkom. Het is vrijdagavond. Hoekman FM weer 2 uurtjes lang hier bij RTV4. En je bent van harte welkom om even door te geven een favoriete plaat voor iemand. Of speciaal voor jezelf, omdat je iets leuks hebt te vieren. Het kan tegenwoordig, hè. Ja, je hebt leuke dingen om te vieren. En de minste dingen worden al gevierd. Dus een plaatje is eigenlijk een hele kleine en de minste moeite eigenlijk. Wat hebben we vanavond nog meer? Nou, in ieder geval zometeen om 9:30 even een nieuwe smaakmaker. Die wil ik aan je voorstellen. En het is toch wel een belangrijke plaat. En we doen hem om 10:30 gewoon nog een keertje. Want ja, ik wil hem echt even heel duidelijk aan je voorstellen. Zodat hij misschien meegaat dingen richting die Hoekman FM Top 5. En die Hoekman FM Top 5, die hoor je in de 2e uur. Dus net na 10 uur ga ik de 5 platen voor je behandelen. Ik zal de 4 rechtstreeks achter elkaar draaien om een beetje tijdwinst te pakken. En voor de nummer 1 zal ik heel eventjes bij je terugkomen. En zoals gezegd, het is vrijdagavond. Ik snap ook dat je op een gegeven moment, ja, de energie is wel een beetje op. Het is wel een beetje klaar. Het is mooi geweest. We gaan een beetje achteroverleunen. We gaan een beetje genieten van die lekkere vrijdagavond. Nou, die muziek die heb ik ook voor je klaarstaan. Maar ik heb ook al wat up-tempo plaatjes in de playlist neergezet. En zoals ik net al zei, je bent van harte welkom om even door te geven wat jij graag wil horen. Deze vond ik wel even leuk. Bruce Hornsby and The Range. En dit is The Way It Is.

PH.day. En zoals ook heel veel mensen ook wel noemen, PhD. En I won't let you down. En dat is zeker iets waar ik me vanavond wel een beetje aan ga houden. Ik heb even wat plaatjes nou in die playlist gezet. En ik merk dat we al een beetje bezig zijn met aardige leuke klassiekers. En mocht er binnenkort eens een keer een top 400 aankomen hier bij RTV4... nou, dan zit daar wel in ieder geval wat leuke voorbeelden bij waar jij eventueel op zou kunnen gaan stemmen. Ik heb het in de wandelgangen gehoord, hè, dus ik kan het nog niet bevestigen en ook niet beamen. Dus dat is nog wel even een dingetje. En ik weet eigenlijk vrijwel zeker dat we ook al de beste plaat voor die lijst hebben. Tenminste, dat is weer iets wat de band zelf dan weer beweert. Ik weet ook niet waar dat vandaan komt, maar... ja, je kunt het type top 400, een top 1000, noem maar op. Alles kun je samenstellen. Maar deze plaat die steekt er gewoon met kop en schouders bovenuit. Het is ook wel een keer lekker dat het geen Queen is of Hotel California. Nee, ze zeggen het gewoon over zichzelf.

0: En I Got a Feeling. Brengt me terug naar 2009. Was volgens mij vakantie op Texel. Ja, was leuk.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Die plaat was toen in de plaatselijke discotheek echt een hitje. En we gingen hem elke keer aanvragen. En het werd één grote hit eigenlijk daar dan op Texel. En uiteindelijk ook wel in Nederland en over de hele wereld. Goed, even het weerbericht. Vannacht brede opklaring met soms wat sluierbewolking. Het koelt flink af in het binnenland tot een graad of 6. Morgen begint plaatselijk met mist, dus even opletten. Na het verdwijnen daarvan is de zonnige najaarsdag met af en toe wat hogere sluierwolken en stapelwolken. Later in de middag kan er in het noordwesten wat dikkere bewolking binnenkomen drijven. Is het zonnig met af en toe wat sluierbewolking? Op zondag dan krijgen we nog een herhaling van zetten. Mooie verwoording is dat. De dag kan regionaal met mist beginnen en plaatselijk een beetje regen. Verder verloopt de zondag droog en komt de zon goed uit de verf. De maxima liggen tussen de 19 graden in het Waddengebied tot een graad of 21 in het zuiden. En de noordwestenwind is zwak tot matig.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Ja, dat is dan wel weer leuk. I got a feeling dat iemand in ieder geval hier binnen RTV 4, ik zal de naam niet noemen, Rick Maliepaard, dat hij even zou sturen. Hey, vrouwtje heeft een nieuwe plaat uit, of in ieder geval een album, dus daar moet je wel even een smaakmakertje voor uitzoeken. Nou, dat las ik dus net even iets te laat, dus ja, ik kon er ook niks van haar vinden. Helemaal 0,0, dus we moeten even een echte smaakmaker erbij pakken. Ja, en deze man, daar is ook genoeg muziek al van uitgebracht. En de muziek die hij al gemaakt heeft, die kennen we natuurlijk allemaal. You're Beautiful, Wise Man, noem het allemaal maar op. Ze zijn, You're Beautiful is meer als een biljart al gestreamd. Dus dat gaat ontzettend hard. Zijn nieuwe single, die heet Circles. En die hoor je straks om 22:30 voor de tweede keer. Smaakmaker, James Blunt is dit.
4: Do you

Boy Meets Girl and Waiting for a Star to Fall. En het leuke hieraan is, deze plaat hebben ze gewoon aangeboden aan Whitney Houston. En Whitney Houston zei, nee hoor. Nee, dankjewel. Daar hoef ik verder niks bij. Ze hadden wel de plaat voor Whitney geschreven van I Wanna Dance With Somebody. Dat was ook een succes geworden. Nou, als Whitney deze had gedaan, was het ook wel een soort van succes geworden. Ja, soms weet je alles niet op voorhand. Dat is ook weer zoiets. Hey, deze plaat kwam al bekend voor uit de serie Stranger Things. En hij is er me weer blij bij vangen. Dus ik draai hem nu weer voor je.

The Fine Young Cannibals and Good Thing. Nou, ik kreeg even een appje van Raymond. Die is met Julian even pijltjes aan het gooien op het dartboard. Ja, gelukkig nergens anders op. Maar ik denk, als je dat toch een soort van muziek erbij moet hebben, dan is deze ook wel lekker, hè? The Killers. En dit is Mr. Brightside.

Sophie Alice Baxter en Murder on the Dance Floor. Krijgt de troep van. Moet je gewoon niet doen. Komt allemaal wel weer goed hoor. We gaan de boel opruimen. Straks na 10 uur beginnen we met de schone lei. En dan heb ik ook de Hoekman FM top 5 voor je klaarstaan. De 5 populairste platen neem ik even met je door. En om 10:30 hoor je ook nog de smaak maken. Na deze van Taylor Dane en Tell It to My Heart.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Volgens de Belgische justitie kon de man er niet mee omgaan dat zij van hem was gescheiden. De serie Basta over het leven en de carrière van voetballer Marco van Basten is met 3 prijzen de grote winnaar geworden van het Gouden Kalveren Gala in Utrecht. De serie won onder meer het Gouden Kalf voor beste dramaserie. Producent Mark Fürstner na de winst.
1: Ja, wat gaat er na deze winst door me heen? Dat is een hele leuke vraag aan mezelf te stellen. Ook een typische sportvraag. En een beetje voetballer die weet na een voetbalwedstrijd dat hij niet ontzettend moet gaan opscheppen, maar dat hij vooral moet benadrukken dat het een team effort is. En dat is natuurlijk ook precies wat wij hebben gedaan en volgens mij wat wij allemaal doen wat ons bindt hier.
0: Alina Rijn ontving het Gouden Kalf voor filmcultuur, een oeuvreprijs. Dat was al van tevoren bekend. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van de rapper Joey AK. De club waar hij vanavond zou optreden moet voor 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en is er een risico dat er iets gebeurt tijdens het optreden. Joey AK is in de afgelopen 2 jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Daarom heeft hij jarenlang niet opgetreden. Het weer. Vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
3: Ah!
2: Oeh, gaat het?
3: Dan moet hier echt licht komen.
4: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
5: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte. Precies waar jij het wilt.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via lembuk1831.com.
9: Valdorpelshop.nl.
10: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
9: Valdorpelshop.nl.
11: Dit is RTV 4.
12: Hoekman FM.
13: Ja, ik heb 2 weken geleden al gezegd, stop maar even met stemmen op die plaat van Die Die. Dus Shakira bedoel ik. Staat ze nog op 1? Je gaat het zo meteen horen. Nu eerst Frank Boeijengroep.

0: De Frank Boeiengroep en zwart-wit. Ja, soms moet je het gewoon even simpel houden en niet te zwart-wit denken. Dat hoort er ook allemaal een beetje bij.
1: Hoekman FM. Dit is de Hoekman FM Top 5. Jeffrey Hoekman.
0: Yes, hartelijk welkom en leuk dat je erbij bent. Het is Hoekman FM waar je naar luistert hier bij RTV 4. En we zijn aanbeland bij de Hoekman FM Top 5. Dat zijn 5 hele populaire platen. En als jij niet op de hoogte bent, dan kun je er niet over meepraten. En kun je ze ook niet in je Spotify-lijstje of je YouTube-lijstje, waar je ook maar muziek afspeelt, kun je ze gewoon niet inzetten. Dus heel eventjes opletten. Er komen 4 platen direct achter elkaar aan. En daarna kom ik nog even bij je terug om de nummer 1 aan je voor te stellen. Nou, ik heb al een paar weken gezegd, nou, Shakira, Burner Boy, weet je wel, het WK is af. Gelopen. We kennen die plaat ondertussen wel. Laat het nou deze week een keer niet op nummer 1 staan. Nou ja, je gaat het zometeen meemaken. Hoor je hem binnen de eerste 4 platen niet, dan moet je er misschien wel een heel klein beetje bang voor wezen. Maar ja, goed hè. Het ligt ook aan jou. Gewoon niet meer stemmen. Zorg dat er nieuwe muziek in die lijst komt. En ik denk dat sommige mensen hier binnen de omroep wel een of andere vrouwtje in die lijst willen hebben. Dus nou ja, hè? Mocht je een voorkeurpositie willen hebben, dan kun je dat zeker even doorgeven. We gaan hem aftrappen. De nummer 5 heb ik het over Cat's Eye. En dit is Animal.

Paula Langley en Choosing Texas. Ja, dit is nou eigenlijk precies wat ik met de smaakmaker ook eigenlijk een beetje bedoel. Dit is op plaat, tenminste voor mij. Als ik hem wat vaker hoor, gaat hij op een moment steeds leuker worden. En ik snap ook wel dat hij daarom aan een stijger is in de Hoekman FM Top 5. Want het begon gewoon netjes op 5, na 4, na 3. En nu staat hij op 2. Ik zal je even een klein overzicht geven waar we zijn begonnen. Natuurlijk met Cat's Eye Animal, die stond op 5. Op nummer 4 stond Stella Lovely met Boston. En Teddy Swim stond op nummer 3 met Mr. Know-It-All. En Ella Langley dus zojuist gehoord met Choosing Texas. Ja, de smaakmaker die komt er zometeen om 10:30 nog een keertje voor je aan. Dus in plaats van James Blunt is geen onbekende artiest. En die heeft de nieuwe muziek uitgebracht. Komt ook een nieuw albumpje aan. Dus dat is, zit allemaal hartstikke goed. Dat gaat ook zeker goed komen. Maar de grote vraag is, je hebt nog weer dat moment gehad, zeg maar, dat je die plaat van Shakira nog niet hebt gehoord. Nee, nou dat is wel even een dingetje. Want die staat gewoon nog steeds op plekje 1. Dus daar moeten we met z'n allen even wat aan gaan doen. Shakira, Burna Boy, Die Die. Deze week dus weer.

Een discotheek waar je even lekker kan relaxen. Michiko, daar is wel echt zo'n plaatje voor trouwens. Zometeen heb ik de smaakmaker voor je. Die staat eigenlijk al voor je klaar. Maar eerst nog even deze van de Pussycat Dolls. Ja, het waren 6 dames en I don't need

0: Music at all and I don't need a man.
1: Hoekman FM.
2: Het Hoekman FM weer.
0: Ja, vannacht een brede opklaring met soms wat sluierbewolking. Het koelt flink af in het binnenland tot een graad of 6. Morgen begint plaatselijk met mist. Na het verdwijnen daarvan is het een zonnige najaarsdag met af en toe wat hoge sluierwolken en stapelwolken. Later in de middag kan er in het noordwesten nog wat dikkere bewolking binnenkomen drijven. Het is zonnig met af en toe wat sluierbewolking. Op zondag krijgen we nog een herhaling van zetten. De dag kan regionaal met wat mist beginnen en plaatselijk een beetje regen. Verder verloopt de zondag droog en komt de zon goed uit de verf. De maxima liggen tussen de 19 graden op het Waddengebied tot een graad of 21 in het zuiden. En de noordwestenwind is zwak tot matig.
3: Come a bit closer.
2: Hoekman FM. Smaakmaker.
0: Ik kwam ook al een beetje bij de plaat uit van Post Malone met Circles. Maar dit is toch echt de plaat van James Blunt. Met zijn nieuwe single dus hoor je dus met Circles hier bij Hoekman FM. Het programma dus bij RTV4 op de vrijdagavond. En het is zo lekker rustig beginnen, hè. Och, heerlijk, hè. Deze man die heeft al heel wat plaatjes gemaakt. Ontzettend veel, meer dan miljoenen streams op Spotify. En dan denk ik dat het met deze plaat misschien ook wel goed gaat komen. Maar dat ligt aan jou. Vraag hem gewoon aan bij RTV4 en dan gaat het helemaal goed komen. Your James Blunt nu met Circles. Dit is de smaakmaker van deze week.

Marco Borsato, Armin van Buuren en Davina Michel, hoe danst. Dat wil niet zeggen dat ik jou niet mis. Nou, sommige mensen kunnen de maand oktober wel missen, want ja, die zijn dan allemaal een beetje bang, zeg maar. Hè? Het is de maand van de Halloween. Alles wordt dan een beetje verkleed en bang gemaakt en dat soort dingetjes allemaal. Sommige mensen zijn ook bang voor spinnen op een wc. Ja, dat hoort er ook allemaal bij. En dit is Michael Jackson. It's

Keen Hoodie. En ik denk dat ze mooi hebben bewezen dat het ook zonder gitaar kan. De piano die had een beetje de hoofd, de hoofdact gepakt, zeg maar. En het is toch een hele goede plaat geworden. Dus ze bedoelen er eigenlijk een beetje mee. Een beetje teruggaan, denken naar een mooie plek waar je in het verleden bent geweest. En heel toevallig zat deze plaat ook onder de Tsjechië Tour. Toen ik nog op het Vechtakcollege hier in Hardenberg zat. En dat was dus daaronder gemonteerd. En af en toe dan denk je aan deze plaat. Denk je ook automatisch weer aan die Tsjechië Tour. En dan denk je ook automatisch weer van, ach, daar zou ik nog wel een keertje naartoe willen. Dat is nog wel een keer leuk, maar het zijn allemaal herinneringen. En dat is een mooie aan muziek. En helemaal deze mooie vrijdagavond. Alle muziek is welkom. En overal waar een herinnering aan zit, dat mag je altijd even laten weten. En als jij dan je plaat hebt aangevraagd en ik draai hem op de radio, dan hebben we zomaar een hele leuke match voor op zo'n vrijdagavond. Birgit, ken je haar nog? A Few Like You. Een hitje, dat is ook alweer van een paar jaar geleden. Maar ik denk als je deze even helemaal weer hebt gehoord, dat die ook in je hoofd kan blijven hangen. Dus kijk maar uit. Someday.

Nickelback en Rockstar hier bij RTV 4. En de laatste plaat loopt alweer. Zo'n vrijdagavond echt twee keer knipperen met de ogen. En dan zit het er eigenlijk ook alweer op. Ja, gaat snel. Hey, ik wens je alvast een heel mooi weekend. Geniet ervan. Ik hoop je volgende week vrijdag weer te spreken. Dezelfde tijd tussen 9 en 11 dan maar weer doen. Veel luisterplezier.

0: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en een poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn ex-vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. Vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De G7 gaat tot 100 miljoen vaten diesel en ruwe olie vrijgeven uit de Europese noodvoorraad. Dat is vandaag besloten. De vrijgave was geëist door de Amerikaanse president Trump. Hij dreigde met een exportverbod op Amerikaanse diesel, waar Europa nu veel gebruik van maakt. Trump wil de dieselprijzen in zijn eigen land naar beneden krijgen in aanloop naar de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Frankrijk had voorgesteld om 50 miljoen vaten diesel en 50 miljoen vaten olie vrij te geven. Voorwaarde was wel dat de VS zou afzien van het exportverbod. Dat is nu inderdaad van de baan. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalverengala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta, over het leven van voetballer Marco van Basten, won 3 Gouden Kalveren, waaronder beste dramaserie. Het weer, vannacht is het droog, minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal met mist, later zon en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
3: Dit is RTV 4.
0: De avond van RTV 4.

0: CP4.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. is onlangs in Duitsland gearresteerd. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het Hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitzondering door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. In een maand tijd is in Nederland zo'n 6000 kilo vuurwerk ingeleverd. Omdat consumentenvuurwerk bij de komende jaarwisseling in het hele land verboden is, heeft de overheid sinds september speciale inleverpunten voor vuurwerk. Het inleveren zonder boete kan nog tot 9 oktober. De teller van vuurwerk dat dit jaar al is onderschept door douane en politie staat op 45.000 kilo. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm over een tiener die opgroeit in de porno-industrie sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Het weer. Vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig. Later zon en dan wordt het een graad of 20. Ook zondag zonnig nazomerweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
3: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. De gemaskerde mannen die vorige maand in Overasselt werden opgepakt, zijn voor een deel via sociale media geronseld. Dat meldt RTL Nieuws op basis van het strafdossier. De mannen kregen instructies via berichten op Signal en Snapchat, vooral in straattaal. Volgens RTL lijkt het eerst alsof iemand in elkaar geslagen moest worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken. Doelwit is het huis van de veroordeelde drugscrimineel Jan G. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. Jan G. zelf is onlangs in Duitsland gearresteerd. Een Belgische aardappelboer is veroordeeld tot levenslang voor de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. 4 jaar geleden belde hij zijn vrouw. Hij dreigde een einde aan zijn leven en dat van zijn dochters te maken. De kinderen van 8 en 5 waren toen al dood. En vanuit de gevangenis bleef de man zijn ex-vrouw stalken. De film Truly Naked is de grote winnaar geworden op het Gouden Kalveren Gala. De speelfilm sleepte 6 prijzen in de wacht, waaronder beste speelfilm, beste regie en beste scenario. De tv-serie Basta over het leven van voetballer Marco van Basten won 3 Gouden Kalveren. Die voor beste dramaserie, beste hoofdrol in de dramaserie en voor regie. Halina Rijn kreeg het Gouden Kalf voor de filmcultuur, een oeuvreprijs. Het weer, vannacht is het droog met minima van 8 tot 12 graden. Morgen begint lokaal mistig, later zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op om dinsdag opnieuw te protesteren. Ze willen de druk op de Franse overheid verder opvoeren na een volgens hen teleurstellend gesprek op het ministerie van Onderwijs. De jongeren zeggen dat ze onder meer betere schoolgebouwen hebben geëist, maar dat er geen concrete toezeggingen zijn gedaan. In heel Frankrijk wordt gedemonstreerd voor beter onderwijs. De meeste protesten zijn vreedzaam, maar er zijn ook demonstraties uitgelopen op rellen en geweld. Het Hoge Rechtshof in Israël heeft het besluit van het kiescomité om Arabische politieke partijen en politici te weren uit de verkiezingen teruggedraaid. Het hof ziet onvoldoende grond om een verbod in stand te houden. Als de uitsluiting door was gegaan, zou de Palestijnse minderheid in Israël zonder vertegenwoordiging zitten. De leider van de Arabische partij Balad heeft zich teruggetrokken. Het Hoge Rechtshof had hem laten weten dat zijn uitsluiting wel in stand zou blijven. De kiescommissie claimt dat hij de gewapende strijd tegen Israël zou steunen. De groep mannen die vorige maand betrokken waren bij de schietpartij in Overasselt zijn deels geronseld via sociale media. RTL Nieuws heeft het strafdossier ingezien en meldt dat het eerst lijkt of iemand in elkaar geslagen moet worden. Later wordt duidelijk dat er over dodelijk geweld wordt gesproken en dat het huis van Jan G. het doelwit is. De gemeente Rotterdam heeft een stokje gestoken voor een optreden van rapper Joey AK. De club waar hij afgelopen avond zou optreden moet 24 uur dicht. Volgens de gemeente Rotterdam zijn er concrete aanwijzingen dat de rapper gevaar loopt en dat er een risico is dat er iets zou gebeuren tijdens een optreden. Joey AK is in de afgelopen jaren 2 keer veroordeeld voor ontvoering en andere misdrijven. Het weer, vannacht is het droog met minimaal van 8 tot 12 graden. Komende dag begint lokaal mistig, later zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.